수놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: een zeer goedemorgen. 6 uur nieuws krijg je van Serafien.
1: Goedemorgen. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. En vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor Bosecologie en Bosbeheer Chris Verheijen.
2: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. Bij de zware aardbeving in Japan zijn gisteren 13 mensen omgekomen. Dat meldt de Japanse premier. De dol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond. En er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het Natoercriterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het Natoercriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden dan.
0: Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stil zou staan, dan gaat het gelukkig niet lang duren. Goedemorgen. Music. Robbe Petitjean. Zometeen Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. En David Guetta, die denkt al dat het weekend is. Het is nog maar woensdag, jongen.

0: Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Het wordt een heel erg warm dagje.
1: Het is woensdag 29 juli.
0: En lokaal kan het tot 35 graden oplopen vandaag. Ook bij ons stijgt daardoor blijkbaar wel het risico op bosbranden. En er zijn nog een paar gevolgen door het warme weer. Door het warme weer blijken er 4 keer minder wespen te zijn deze zomer. Ik heb er zelf ook nog niet veel gezien dit jaar, dus dat is helemaal top. Maar daardoor, door dat warme weer, blijken er ook wel meer ratten te zijn deze zomer. Dat is dan weer minder top. Woonzorgcentra die hebben een plan. Die willen bewoners meer laten betalen voor de dure airco. Dat zijn vaak oude gebouwen, hè, die woonzorgcentra. Dus dat kost dan meer om die fris te houden. Dat is ook minder fijn nieuws, allemaal gelinkt aan het warme weer. En Bobbejaanland, die gaan ook iets doen met het warme weer. Want die verbieden teenslippers op attracties. Omdat bezoekers die blijkbaar heel de tijd verliezen. Die mensen die stappen dan in zo'n overkopding. En die komen met 1 blote voet bijvoorbeeld uit zo'n attractie. Bobbejaanland die zeggen nu, genoeg, is genoeg geweest. We zijn beu. En mensen komen dan klagen en moeten wij dat gaan zoeken. Genoeg dus voor Bobbejaanland. Ik ben blij dat ze daar bezig zijn met belangrijke zaken. Vandaag komt de nieuwe Spider-Man film uit, Brand New Day, eindelijk in de zalen met Tom Holland en Zendaya, die ook samen in The Odyssey zitten. Hè? Maar hun relatie staat wel wat op de proef in de film. Het verhaal start namelijk waar het in de vorige film eindigde. Heel de wereld is vergeten wie Peter Parker is. Dat die dus Spider-Man is. Ook zijn eigen lief, MJ, a.k.a. Zendaya, is dat vergeten. Garme, mag dat mee, zeg. Als je wil gaan kijken, bij Liam kan je vanavond tickets winnen voor de Q-première. Dat is nu zaterdag aan het Beach House. We gaan nu in de woensdag vliegen met Onkel Reggie. Goedemorgen. Q-music.

Sienna, Summer Love. Het wordt een zomerse dag, 35 graden. De warmste van de week wel. Als je denkt, ik ga dat niet overleven. Eén dagje en dan wordt het weer een beetje frisser. 29 juli. Even rewinden. Want er is veel gebeurd hoor, op 29 juli. 29 juli 1981 bijvoorbeeld. Dat is de dag waarop Prins Charles in het huwelijksbootje stapte met Diana Spencer, Lady Di. Maar ook op 29 juli verschijnt het eerste deel van The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Het begin van een legendarisch verhaal met Frodo en met Gandalf en met al die anderen. Valt het op dat ik er niet veel van ken? Ik weet het niet. Ik heb het over het boek, hè. Het boek, niet de film. De vraag is nu, is dat boek vroeger of later uitgekomen dan het huwelijk van Prins Charles en Diana op 29 juli 1981? Laat maar weten.

0: Heel smakelijk nummer, deze Passenger van Alex Warren. Zometeen iemand die je wel eens graag zou meenemen als passagier, denk ik, in je wagen. Adele.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Joehoe! Grijp de Swissens Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissens.
3: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: 29 juli vandaag. Leen uit Begerendijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Trobe.
0: Goedemorgen, ben jij een beetje klaar voor die 35 graden die het misschien wel gaat worden?
1: Ik denk dat wel. Ik heb een zakje vol met watermeloenen mee, dus dat gaat wel lukken.
0: Oké, een zakje vol met watermeloenen. Voor jezelf, om uit te delen aan vrienden en collega's? Wat?
1: De collega's gaan al uitdelen, maar ik heb de watermeloen van mijn zoon stiekem uit de frigo genomen en die ga ik voor mezelf houden.
0: Ah ja, oeh, wacht. Dat was zo een treat yourself momentje voor je zoon en je hebt het afgepakt.
1: Yes, dus inderdaad.
0: Die arme jongen, straks 35 graden, die heeft geen frisse watermeloen.
1: Maar er ligt nog wel genoeg fruit in de frigo.
0: Oké. Zijn het goede watermeloenen? Ik vind het iets moeilijk, Leen. Dat kan super lekker zijn, maar dat kan ook zo wat melig en wat droog zijn. Hè? Hoe weet jij of het goede watermeloenen zijn?
1: Ah wel, omdat mijn zoon dat gisteren bij. Hij heeft me gisteren een fotootje getoond hoe dat je blijkbaar kunt zien. Ik had dan ook blijkbaar de verkeerde bij, maar het was toch een goede die dat we bij hadden.
0: Ah, ja. En hoe kan je het zien?
1: Het zijn blijkbaar kleurcodes, maar ik wist het zelf ook niet.
0: Oké, en dan weet je dat het een goede watermeloen is. Jij hebt er goede bij voor de collega's. Dat wordt een smakelijke dag daar op het werk.
1: Inderdaad.
0: Heel gezond, heel lekker en heel verfrissend. Leen, 29 juli vandaag, dag op dag, op 29 juli in de geschiedenis, geven Prins Charles en Diana Spencer elkaar het ja-woord. Ook op 29 juli komt het eerste deel van de bestseller Lord of the Rings uit. We hebben het dan natuurlijk over het boek en niet over de films. Dat eerste deel, was dat vroeger of later dan 29 juli 1981?
1: Dat gaat later geweest zijn.
0: En dat is volledig correct. Het eerste deel, wacht hoor. Het eerste deel van Lord of the Rings kwam uit in 1954...
1: Ah, oei, shit. Oei, sorry.
0: Nee, maar ja, het moest vroeger zijn. Oh, nee.
1: Ja,
0: ik ben zelf ook een klein beetje in de war. Het is even verwarrend als Lord of the Rings. Heb je het ooit gelezen?
1: Inderdaad.
0: Heb je het gelezen, het boek? Of niet?
1: Nee, de films gezien.
0: Goeie films ook, hè. Goed, we gaan even verder, hoor. Dag op dag, op 29 juli sterft Vincent van Gogh, de man van de zonnebloemen, van de sterrennacht, van een compleet gebrek aan oor, want dat is ooit afgesneden door zichzelf. Nu, was de dood van Van Gogh vroeger of later dan die Lord of the Rings?
1: Vroeger.
0: Dat is uiteraard volledig correct, want Van Gogh die blies zijn laatste adem uit in 1890. En dan gaan we nog naar één laatste opgave voor jou. En dat is ook nog een redelijk simpele. Oei, Arjen Blommaert is hier al aan het zingen. Leen, heb jij nog een secondje?
1: Ja, hoor.
0: Ja, zeg. Oh, wat is dat hier allemaal? Goed,
1: wat een
0: Leen.
1: Spelletje, hè?
0: Ja, het is me wat. Leen. Lord, wacht hoor, waar zaten we nu? Weet je toch? Van Gogh. Oh, dankjewel. Nee. Van Gogh, die is dus overleden in 1890. Ik heb nog één opgave voor jou. Ook dag op dag op 29 juli, een hoogdag voor de ruimtevaart. Want dan ontdekken wetenschappers de dwergplaneet Eris. Die staat drie keer zo ver van de zon als Pluto trouwens. Was die ontdekking vroeger of later dan de sterfdatum van Van Gogh?
1: En Van Gogh,
0: dat was in 1890. Ja, exact, dat heb je weer juist. Leen, je hebt dat goed gedaan. Zal ik eens, hè?

Jeroen Blommaert en Traan van Goud. Victor die vraagt, lukt het daar nog? Ja, Victor, het is warm voor iedereen. Het is hier nu al heel erg warm aan het worden. Dan durft er soms al eens een knopje fout ingeduwd te worden. Zometeen Serafine trouwens met het nieuws. Daar is Swedish House Mafia.

0: Swedish House Mafia and I Wait So Long inmiddels. Iets voor 6:30. Serafine, ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Hè?
1: Ja, vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. En die zware natuurbrand in het departement Gironde die breidt voorlopig niet verder uit. Al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden. Het vuur zou daar wel onder controle zijn. En intussen lopen de spanningen in het Midden-Oosten weer op. Het Amerikaanse het leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. En Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden dan.
0: Er staan geen files trouwens op onze snelwegen. Toch geen files waar je meer dan 5 minuten verliest. Als jij toch ergens stil zou staan, dan heb je geluk, want het gaat dus niet langer dan 5 minuten duren.
2: Dorothy's Doordenker.
3: Oost, west, thuis is waar je oplader ligt.

0: Het is al 6:35. Deze mooie woensdag. Het wordt een warme dag hoor, jongens en meisjes. En zometeen voegt eindelijk iemand dit nummer toe aan de Big Five. Eindelijk.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Sky, Silent Treatment.
1: De Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer ga ik samen met jou op zoek naar de Big Five van de zomer. De vijf ultieme zomerplaten. Helemaal samengesteld, maar ook keihard aangepast door Yahweh. Want een plaatje kiezen is een andere plaat eruit duwen. Steven uit Houthulst, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen, wat brengt de dag vandaag?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus ik ga straks opnieuw vertrekken hier in Frankrijk.
0: Oh, je zit nu in Frankrijk?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, zit je ver over de grens of valt het wel mee?
2: Ja, ik sta nu in de buurt van Orléans en ik ga straks toch tot richting Bordeaux.
0: Oh, amai, maar is het daar niet heftig op dit moment?
2: Ja, normaal gezien komt het wel goed. Normaal gezien blijf ik ver genoeg van Bordeaux vandaan. Maar je weet dat natuurlijk niet met die brand, want dat evolueert ook constant. Maar in principe zou het wel moeten meegaan vandaag.
0: Ja, er worden af en toe ook stukken snelweg en zo afgesloten,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, tussen Bordeaux en de Spaanse grenzen is het nog altijd afgesloten, heb ik gehoord. Dus,
0: Rij je daar vaak in zo Zuid-Europa?
2: Ja, toch wel, ja. Toch heel Spanje.
0: En heb jij dit ooit al meegemaakt, Steven, dat het zo fel is?
2: Ja, nee. Ik heb een paar weken terug ook al naar Portugal en zo geweest. En dan zie je wel veel van die plaatsen waar het al gebrand had. Maar dat zo erg is, nee.
0: Ja. En wat doet dat met je als je dat zo ziet vanuit je truck?
2: Ja, die branden die wij op tv zien, dat zie je natuurlijk niet in het echt. Ik bedoel, daar rij je niet langs met de truck, want... Dat is allemaal afgesloten op dat moment, hè. Maar als je die beelden ziet, dan dat is toch wel ingrijpend. Als je dan hoort wat die mensen allemaal meegemaakt hebben en die mensen die er spijtig genoeg niet meer zijn en zo.
0: Het is heel heftig allemaal. Steven, rij maar veilig terug straks richting België. Wat mag er toegevoegd worden in de Big Five? Want jij voegt eindelijk een plaat toe waarvan ik al een maand denk, waarom zat die er nog niet in?
2: Ja, dat was ook een van de eerste die in mij opkwam toen ik dat hoorde. Die zomerse nummers en goed volgen. Dus ja, ik had Los Del Rio met Macarena.
0: Hey, topplaat, hè? Was jij al geboren toen dat uitgekomen is? Heb je dat meegemaakt, de zomer van de Macarena?
2: Ik heb dat meegemaakt, ja.
0: Oké, dus echt zo dat dansje en zo, dat heb je dan iets te vaak gedaan in je leven al?
2: Ik heb dat heel vaak gedaan op feestjes,
0: Steven, dat wil ook zeggen dat er een plaat moet vertrekken. Ik ga even overlopen wat er allemaal in zit in onze Big Five. En dan zitten we hier. Zoute Landen, een beetje een frisse nummer. Ballada, lekker zomers. Samba de Janeiro. We hebben de danza Kuduro, die zit er ook in. Dat is ook lekker Portugees trouwens, daar rij jij ook af en toe met de truck. En dan in het lekker Spaans hebben we ook nog Sume la Radio van Enrique. Er moet iets vertrekken, wat mag er voor jou weg?
2: Ja, voor mij mag ik eerst weg, Zoute Landen.
0: Zit er nog maar in sinds gisteren in de Big Five, maar je zegt weg.
2: Ja, dat is mijn keuze, maar ja.
0: Ja, maar nee, het is jouw keuze, hè. Dat is misschien niet het meest zomerse nummer ooit. Ik heb het eruit gegooid voor jou. Steven, je bent nog niet aan het rijden, hè, op dit moment.
2: Nee, ik stond pas laatst gisteravond.
0: Maar dan kan je de Macarena nog even lekker doen, want achter het stuur is dat zeer gevaarlijk.
2: Dat is moeilijk, hè.
0: Nee, ja, heel moeilijk, heel moeilijk. Dus doe het maar op de parking waar je bent. Salut, Giza.
2: Ja, oké.
0: Ik ben heel blij dat Steven deze heeft toegevoegd. En volgens mij gaat deze er nu echt wel lang in staan in de Big Five. Los Del Rio.

had gisteren weer, voordat ik naar Sombra aan het kijken was. Soms zoek ik die op om daar eens naar te kijken. En dat ik dacht, maar dat is toch die kerel uit Stranger Things. Dat kan toch niet dat hij het niet is. Het is hem niet. Het is hem echt niet. Het is woensdag, de helft van de week. De maand is ook al.

voorbij. Bijna, het is 29 juli. Het wil ook zeggen dat de zomervakantie, die schone zomervakantie, ook al in de helft zit. Is toch zot? Hoe snel de tijd gaat? Het is misschien tijd om even in te checken. Hoe was jouw zomer tot nu toe? Denk daar even over na, hoe was het? Soms moeten we stilstaan bij de dingen. Ben je al op vakantie geweest? Moet dat misschien nog komen? Is het van staycation dit jaar? Heb je een vakantiejob? Vind je het niet plezant? Dat kan, hè. Komen er nog festivals aan? Heb je vakantie lief? Dat kan allemaal. Er kan heel veel gebeuren tijdens een schone, prachtige zomer. Ik wil het allemaal weten van jou. En wat ik ook wil weten, zijn punten op 10 voor jouw zomer tot nu toe. Is het een 8 op 10? Is het een 6 op 10? Laat maar weten. Ik ga er zelf tot nu toe een 8,5 op plakken. Ik vond het heel plezant, maar ik geef toch zo wat ruimte dat het een 10 kan worden. Of minder, dat kan allemaal. Punten op 10 voor je zomer tot nu toe.

Coldplay, Burna Boy en Little Sims, We Pray. Soms moet je zo'n beetje uitzoomen en nadenken over hoe het gaat met je. Het is 3 voor 7. Je zomer, hoeveel punten geef je op 10? Van Sophie, die geeft een 8. Ik vind het een mooie score. Ze is naar Oslo geweest al deze zomer. Ze heeft een nieuw contract bij een nieuwe werkgever, dat is ook goed. En Pascal uit X-Muin zegt een 11 op 10. We zijn afgelopen weekend voor het eerst grootouders geworden van een flinke kleinzoon. Jax heet hij. Pascal, proficiat. Is niks schoner dan dat. De schaal gaat maar tot 10, maar met een kleinzoon mag je een 11 geven, echt waar. Hoeveel punten geef jij je zomer tot nu toe op 10? Laat maar weten.

0: Het is 7 uur nieuws, krijg je van Serafine. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 42 graden. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig niet verder uit. Al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden. Het vuur zou daar wel onder controle zijn. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde worden ten zeerste afgeraden. Je hoort Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: En ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor Bosecologie en Bosbeheer Chris Verheijen.
3: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij de zware aardbeving in Japan van gisteren zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De dol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het na-tourcriterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmerlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het na-tourcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm. Lokaal halen we tot 35 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en 32 graden dan.
0: Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens in de file zou staan, dan gaat het gelukkig niet erg lang duren. Music. Robbe Petitjean. Jouw score voor deze zomer tot nu toe op 10, die hoor ik graag binnenkomen. Bij Ed Sheeran denk ik een 10 op 10, hij is op vakantie.
4: When I was 6 years old.

0: Bauza en Magnetic. Zaterdag kan je ze zien aan het Q Beach House. Hè. Hun nieuwe nummer is trouwens ook weer top. Lose Myself heet het. Zit je in repeat of niet, hè? Kan jij straks bij Matthias van den Bulke weer lekker ophemelen of afkraken. En dat gaan ze sowieso dus ook zaterdag spelen op het Sunset Concert aan het Beach House.
1: Het is woensdag 29 juli.
0: En er staat in het laatste nieuws toch wel een heftig artikel. Hè? Want kinderen op de speelpleinen in Kalmthout zijn onwel geworden na het spelen van de omstreden pisquiz. Dat is een spel dat ze soms bij jeugdbewegingen spelen, waarbij je in een quiz eerst een beker met water moet drinken voor je het juiste antwoord mag geven. En je denkt, oh, dat is toch onschuldig, gewoon een beker water. Ja, maar je mag ook niet naar het toilet gaan. Vandaar dus de pisquiz. 10 bekers water zijn daar gedronken door heel jonge kinderen. Dat is veel te veel water op korte tijd. En dat is ook niet de eerste keer dat dat gebeurt. De scoutsverenigingen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, die hebben al gewaarschuwd van, doe dat niet meer. Die hebben al opgeroepen. Het is al vaker in het nieuws gekomen dat het geen goed idee is. En je kan dan denken, water, dat is onschuldig. Maar te veel water kan echt gevaarlijk zijn. Nu, de de speelpleinen van Kalmthout hebben zich geëxcuseerd. Maar ik zou zo kwaad zijn als vader. Ik zou het echt niet aan kunnen, denk ik, mocht dat gebeuren. Dus een kleine oproep aan alle scouts, gyro's, KSA's, speelpleinen, studentenverenigingen, mocht je aan het luisteren zijn, doe dat eens niet. Stop met kinderen, jongeren, met anderen gewoon dingen te laten doen onder groepsdruk, dingen waar ze geen zin in hebben. Dat is niet plezant. Dat vindt niemand leuk. Stop.
2: I have a song that I wrote.
0: Dank u wel.
2: And it's called Dear Mr. President.
0: Dit is Pink. Die zou niet meedoen, hè? Onder groepsdruk, die zou dat niet doen.

0: Zeg, ik ga daar schoon staan en zaterdag aan het Q Beach House. Het Sunset Concert. Dat is helemaal zaterdag niet. Het is vrijdag. Top zijn. Helemaal alleen voor het podium. Echt jongens, je zou mijn agenda in mijn iPhone eens moeten bekijken. Hoeveel dingen er fout genoteerd staan. Hoe vaak ik ergens sta voor een afspraak. En dan moet sturen van, zeg, waar zit jij? Dat mensen antwoorden, dat is morgen, hè. Dat is niet vandaag. Constant. Even noteren. 8 augustus. Zaterdag 8 augustus. Ik heb het getriple-checked. Dat is een van de leukste dagen om Antwerpen te bezoeken. Want dan is er de Antwerp Pride. Met natuurlijk de grote parade en superleuk nieuws. Want jij kan dat jaar zelf ook deel zijn van die Pride Parade. Er gaat voor het eerst een Q-wagen zijn. Dat wordt super schoon, super zot. En als je daar graag mee opstaat, kan je je nu inschrijven via de Q-app. Vanaf volgende week hoor je bij Ulrike Douwer of jij erbij bent. Het kan misschien helpen om je zomer nog dat tikkeltje extra te geven en te laten stijgen in punten. Want we zitten in het midden van de week ongeveer. In het midden van de zomer ook. Dus ik wil graag weten hoeveel punten geef jij je zomer tot nu toe op 10. Erik geeft een 4 op 10. Die zegt, ik haat de warmte. Geef mij maar de winter, Erik. Sonja zegt, straks terug naar België na een ongelofelijke wandelvakantie in Bosnië. Prachtig land, zeg. 10 op 10 voor deze vakantie. En ook Steven, die is blij. Die zat in Duitsland voor een trouw. Geeft een 10 op 10. En nog zotter, hij gaat nog een weekje Turkije doen in september. En nog een week in oktober. En dan nog in de kerstvakantie op verlof. Dikke zot.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Q-music. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je telenet.
3: Go yellow!
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
7: Krevel, leef beter.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Vanavond bij VTM Franse Vintage Kasteel Vibes in Met Vier in Bed. En Fake Wedding Vibes bij VTM 2 met Sandra Bullock en Ryan Reynolds in The Proposal. Vanavond bij VTM en VTM 2. Q-music.

0: TT, af en toe moet je een beetje stilstaan. En terugblikken en tegelijkertijd vooruitblikken. Moet dat nu eens doen? We zitten in het midden van de week, het midden van de zomer ook. Hoe scoor jij je zomer? Hoe was het tot nu toe? Denk daarover na, dat is belangrijk. Wat wil jij nog doen? Wat wil je nog halen uit de zomer? Wat komt er nog aan? Lotte uit Wijchmaal, die heeft haar zomer een magere 1 op 10. Ze zegt alleen nog maar gewerkt. Gelukkig komt er wel vakantie aan, dus het wordt beter. Lotte uit Wijchmaal, stuur mij eind augustus nog eens. Wie weet geef je jezelf dan een 8 op 10 voor de zomer. Het kan, hè? Jonas uit Heverlee, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Jonas, goedemorgen. Ligt die score bij jou wat hoger?
1: Jawel. Momenteel krijg ik momenteel een 8 op 10 ongeveer.
0: Een 8 op 10? Maar je zegt momenteel, wordt het nog beter?
1: Jawel. Zeker en vast. We kijken er enorm naar uit. Nu zaterdag worden de trouwfoto's genomen.
0: Je gaat trouwen?
1: Ja, inderdaad. Ik ga trouwen. Ja.
0: Jonas, proficiat. Zaterdag trouwfoto's. Zot.
1: Jawel, dankjewel.
0: Kijk, goed. Wanneer is de trouw?
1: 29 augustus.
0: Dat is over exact een maand.
1: Ja, inderdaad.
0: Spannend. Ben je er klaar voor Married Life?
1: Jawel, zeker en vast.
0: Oké. Jonas, waar ga je de trouwfoto's nemen?
1: In de Kruidentuin in Leuven.
0: Oké, mooie locatie lijkt mij. Ben je daar klaar voor? Ga je zo wat poseren? Heb je poses die je gaat innemen?
1: Jawel, toch wel. Ik heb al met de fotograaf al wat gesproken gehad en al veel tips gekregen.
0: En wat wordt het? Wat wordt zo de pose?
1: Zo'n pose eigenlijk dat eigenlijk mijn partner precies zo'n beetje op mij hangt eigenlijk.
0: Want jij bent haar rots in de branding. Of zijn
1: rots. Ja, inderdaad.
0: Okay. Jonas, ik heb ooit een tip gekregen. Als je een fotoshoot hebt, is je tong tegen je gehemelte, dan zie je er blijkbaar beter uit. Ik geef het maar mee. Okay. Hè. Maar je moet er wel op oefenen. Hè. Niet dan voor het eerst eens doen. Hè. Gewoon oefen al eens voor de spiegel en kijk eens welke hoek, wat is mijn beste hoek? Daar moet je allemaal over nadenken. Dus dat kan je doen. Jonas, ik wens je een fantastische trouw toe. En ik wens je een fantastisch trouwfotomoment toe. Dat is mega tof, jong. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Salut.
1: Salut.
0: Ik wil ze wel zien, de trouwfotos. Stuur die door in de app.
1: Ja, ik zal het doen.
0: Salut, gezellig.

0: Lost Frequencies en Live It All. 7:30 inmiddels. Serafien, het brandgevaar in Frankrijk is nog niet geweken, hè?
1: Nee, en ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf. En dat zou dan weer tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig wel niet verder uit. Al waren er gisteren toch 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden. Het vuur zou daar wel onder controle zijn. En Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen. Wat krijgen we vandaag?
2: Het wordt vandaag een zonovergoten zomerdag, dus wolken zijn er vandaag niet. En het gaat bijzonder warm worden. Hè. We gaan naar de tropische temperaturen, 4-35 graden in het binnenland. En ook aan de kust vandaag tropisch weer, met daar maxima tot 32 graden. En dat is toch wel uitzonderlijk, overal boven de 30 graden in ons land. En dan morgen gelukkig wat minder warm. Hè. Dus morgen halen we nog temperaturen rond de 28 graden, misschien nog net 30 graden in Limburg. En morgen verschijnt er in de loop van de dag ook wat meer bewolking en dan zou rond de middag zelfs een beetje lichte regen kunnen vallen, vooral dan over de oostelijke landshelft. En dan de dagen nadien, vrijdag en ook tijdens het weekend, afwisselend zon en wolken en het blijft ook wel warm met dan 28 tot 30 graden.
0: Ja, neem jij als weerman zijnde, neem jij extra maatregelen bij het warme weer?
2: Goh, ik denk, ja, niet echt extra, maar nu is het moment nog alles is goed te verluchten. Dus nu staan onze ramen wagenwijd open en dan binnen een uurtje dan gaan de ramen en de gordijnen dicht om dan de warmte zoveel mogelijk buiten te houden. En gelukkig is die hittepiek ook maar van korte duur, dus het zal zeker met de warmte binnen in huis denk ik wel meevallen.
0: Ja, je gaat niet snel naar de winkel voor een airco of zoiets. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.

0: dit een beetje het nummer van de zomer, hoor. Edge of Desire, Jonas Blue. Het wordt weer een heel warme dag, 35 graden. Weerman Jonas die heeft al een goede tip gegeven. En zet nu nog even je ramen open, want het is nog niet kei warm. Er komt geen hittegolf op ons af. Allee, voorlopig toch niet. Maar ik vraag mij wel af, zijn we nu met z'n allen al beter voorbereid daarop? Vorige keer stormloop op airco's, alle ventilatoren waren uitverkocht. Alsof nog nooit iemand de hitte had meegemaakt. Alsof dat een nieuw concept was. Iedereen hup hup naar de winkel, auto's volgeladen. Pas op, ik zelf ook. Bij de vorige hittegolf ben ik in allerijl op zoek gegaan naar van die hittedoeken voor tegen het raam. Ik kan dat op maat laten maken. Je moet gewoon je raam even opmeten en dat zo online doorgeven. Dat is niet heel goedkoop, maar wel goedkoper dan airco. Die dingen hangen daar nu. Werkt ook keigoed trouwens. Het is 6 graden frisser in huis dan daarvoor. Maar ik ben benieuwd of we beter voorbereid zijn met z'n allen. Mag het altijd laten weten. Wat heb jij gedaan om je huis wat hitteproof te maken? Laat het weten.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
1: Q Music.

0: Chris Kraut Amsterdam en My Oh My. Het is bijna kwart voor acht. Straks na acht uur moeten de Clouseau-lovertjes trouwens heel goed opletten. Het wordt een warme dag, hè. 35 graden. Normaal gezien maar één heel warme dag deze week. Jessica uit Gingelom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robba.
0: Hallo. Hoe warm is het bij jou thuis op dit moment?
1: Nu op dit moment is het 21 graden bij ons binnen.
0: Oké, dat valt goed mee. Dat is goed gedaan. Hoe heb je dat gedaan?
1: We hebben deze nacht ons raam opengehouden. En dan hebben wij de laagste temperatuur van 19 graden gehouden. En daarnet hebben wij dan ons raam dicht gedaan en de gordijn dicht gedaan.
0: Oké, dus dat is jouw tip. Maar wat kunnen we nog doen? Want ik vraag mij vooral af, zijn we nu beter voorbereid voor zo'n hittegolf? Hè? Stel dat het opnieuw echt zo dagen aan een stuk 35 graden wordt. Wat doe je dan?
1: Wij zetten soms van die isomaplaten tegen het raam. Maar ja, dan zit je natuurlijk buiten niks niet meer. Maar mijn

0: kost dan wat ik hier hoor. Voor waarschijnlijk hetzelfde.
1: Ja, ik weet het.
0: In het zak gezet.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik heb daar zelf ook een keer al op zitten doeken, op die schaduwdoeken. En ik vond dat ook belachelijk veel geld voor hetgeen dat eigenlijk is.
0: Ja, dat is gewoon een zwarte doek. Allee, wel stevig met zuignappen. Maar inderdaad, heel slim. Hè. Zo'n rol, 45 euro. De zuignappen apart, 25 euro. Gewoon even zelf met een schaar maken. Of aan een buurvrouw vragen of buurman die dat voor jou voor een klein prijsje wil doen. Jessica, moet je niet zelf naar die buurvrouw stappen en zeggen van, maak dat voor mij ook eens? Hallo?
1: Hallo? Ja? Ja, u viel een stukje weg. Dat is niks,
0: Jessica. Ik vroeg me af, moet je het zelf ook doen nu? Moet je het zelf ook niet maken? Die schaduwdoeken.
1: Ik overweeg dat wel om dat te vragen, ook aan mijn buurvrouw, maar ik weet niet of zij dat hoort, toevallig. Maar dat is iets voor volgend jaar. Om, als wij ons, wij willen ons raam die keer heel dringend ook verplaatsen, dus dat we meer ruimte hebben in de living. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we dat overwegen.
0: Ah, wel, maar 45 euro betalen aan de buurvrouw en die doet dat blijkbaar met graagte. Nu ze dit gehoord heeft, gaat de prijs wel omhoog, denk ik. Het zal nu iets vanaf 50 euro zijn. Inflatie heet dat dan. Fijne dag nog, Jessica. Salut. Q Music. Yeah.

0: zometeen bij Robbe Petitja.
1: Tickets voor Muziek aan het Water, dat is een gloednieuw festival met zicht op de skyline van Antwerpen en vooral met Clouseau op de line-up. Ik ga straks jouw job raden aan de hand van een voorwerp dat jij gebruikt tijdens het werk en alles over teenslippers en waar die allemaal verboden zijn. This Boys, de Jonas Brothers, zijn tegenwoordig ook podcasters. Ze hebben hun eigen podcast, Hey Jonas, met fijne gasten. Niall Horan, die is al langs geweest bijvoorbeeld. Moet je het zeker eens checken. This Love Me To Heaven van de Jonas Brothers. Goedemorgen.

0: Het is 8 uur, nieuws krijg je van Serafine. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental opflakkeringen bij de brand in een departement Gironde. Het vuur is wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk staat vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijeren vanuit Bordeaux.
2: We krijgen heel hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag. De warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
1: Ook in het departement Lande wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Je hoort Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. En het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan.
0: Staan er geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stil zou staan, dan gaat het gelukkig niet erg lang duren. Goedemorgen. Music. Robbe Petitjean. Teen slippers aan, fris drankje erbij, zonnebril aan, want het wordt hoogzomer met een koperblazer en een jelly roll.

0: wordt echt wel zweten vandaag, hè. 35 graden. Wel maar één dagje heel warm. Hebben wij even chance?
1: Het is woensdag 29 juli.
0: Het is 9 over 8, goedemorgen. Het is sandalen- of teenslippertijd, hè. Dat merk je misschien ook wel op het werk. Ik zit hier gewoon hoor, in mijn Birkenstocks. De geur, die ruik jij toch niet waar je ook bent nu. Hè? Ze zijn niet overal welkom, Birkenstocks of sandaaltjes of slippers, want in Bobbejaanland zijn ze het echt kotsbeu. Het park verbiedt teenslippers op de attracties, omdat bezoekers die de hele tijd verliezen, die stappen dan in zo'n overkopattractie. En dan komen die eruit, ofwel met twee blote voeten, of met één blote voet. Stel je voor dat je zo onder een attractie loopt, je zit daar dan, hè, je denkt, oh, een leuke attractie, kijk naar boven, naar zo'n looping, en er valt een slets vol zweet, plaf, op je voorhoofd. Dat wil je niet meemaken, dus ik snap de beslissing van Bobbejaanland, het is misschien wel de meest wijze beslissing. Maar op het werk, doe maar, hè. Kom, het is warm. Mag je daar nu mee autorijden? Dat vragen mensen zich ook vaak af. In principe wel, maar de wet zegt dat je ten alle tijde controle moet hebben over je voertuig. Dus met zo'n flip-flop kan je eigenlijk wel tegengehouden worden door een agent. Die kan beslissen van, ja, je hebt geen controle over je voertuig, dat kan onder je pedaal geraken. Dus het is misschien gewoon slimmer om het daar bij stevigere schoenen te houden. Vandaag wordt het plezant trouwens in het Q Beach House, want als je een vrije namiddag hebt, flip-flops aan en naar Oostende gaan, wel met stevige schoenen, rijden, hè, want Judith die speelt straks een optreden op het grote podium van het Q Beach House, straks om 5 uur. Het gaat echt warm zijn op het strand, dus echt die flip-flops, ik zou dat toch echt aandoen. Het lijkt mij een ideale break de week, zo'n concert in het midden van de week. Dit is Stella Lefty.

0: opschrijven. Dimitri die heeft trouwens nog een kleine tip.
1: Je mag ook rijden op je blote voeten, want dan heb je ook grip. Ciao, ciao.
2: Win tickets voor Muziek aan het Water met Clouseau.
0: Oh, jawel. Want donderdag 6 augustus, dan is het te doen aan de Kokerilkaai in Antwerpen. Een nieuw festival, hè? Muziek aan het water. Op een donderdag, dus niet in het weekend. Maar eigenlijk is dat net leuk, hè? Gewoon midden in je week even een Clouseauke meepikken. De mannen van Clouseau die gaan er optreden. Jij kan er ook bij zijn samen met drie vrienden. Want geef toe, Clouseau, dat is meer dan muziek. Dat is een lifestyle. Dat zijn bijna gedichten op een melodie. Clouseau, dat is, en ik overdrijf misschien een beetje, hè? Dat is poëzie. Tickets die kunnen voor jou zijn, tenminste als jij mij laat weten uit welk Clouseau-nummer dit stukje pure poëzie komt. Als een duik in het duistere, ondiepe water.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Nog steeds al vol op thee.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: Q Music, maximum hits. Q sounds better, better with you.
10: New truck.

0: tickets voor Muziek aan het Water met Clouseau.
1: Oh jawel, en dat is een nieuw festival aan de Kaai in Antwerpen. Lisa Marie uit Riemst, hallo.
2: Hallo, hey.
1: Jij bent vrij toch, hè, op donderdag 6 augustus?
2: Ja, dat moet ik nog even regelen, maar dat komt wel goed.
1: Ah ja, ja, het hangt er natuurlijk van een paar dingen af. Hè. Op een schaal van 1 tot 10, hoe graag wil jij daarbij zijn?
2: Heel graag.
1: Ja? En als je daar
2: een 10 op 10.
1: Een 10 op 10. Ben je een grote Clouseau fan?
2: Ja, dat wel. Maar ik denk dat mijn mama nog een grotere Clouseau fan is.
1: Ah, ja.
2: Het is iets waar we samen, als, toen ik nog jong was, naartoe gingen. Dus.
1: Ja. Ben jij nu heel oud dan, Lisa Marie?
2: Nee. Wow. 25.
1: Ah, ja, je bent nog altijd jong natuurlijk. Maar toen je kind was, was je samen met je mama helemaal into Clouseau. Hebben jullie die dan samen al een paar keer gezien?
2: Ja, klopt. Die kwam dan bij ons in de buurt en dan gingen we daar samen naartoe en dan ging mijn mama helemaal los. En ik als klein depje daar langs.
1: Oh. Heeft jouw mama goede dansmoes? Want mama's die dansen allemaal op dezelfde manier. En ik moet niet eens uitleggen hoe. Iedereen weet nu hoe een mama danst, toch? Zwaar, hè?
2: Inderdaad, ja, het is hetzelfde.
1: Ja, heel veel met de handen en de armen, zoiets.
2: Ja, inderdaad.
1: Goed toch? Lisa Marie. Goed. Jij moet mij gewoon nog één ding zeggen, hè?
2: Ja.
1: Uit welk Clouseau-lied komt volgende poëtische tekst? Als een duik in het duistere, ondiepe water.
2: Dat is Vonken en Vuur.
1: En dat is helemaal juist. Vonken en Vuur. Top schrijf ook, hè? Toch? Oh.
2: Ja, dat is wel echt in de...
1: Lisa Marie, jouw mama en jij, die gaan. Je mag nog twee mensen meenemen, dus misschien nog twee toffe mama's erbij. En dan kunnen jullie met z'n vieren het mamadansje doen. Kan jij ook doen, hè?
2: Dat is heel fijn. Ja, zeker.
1: Moet je op je 25 niet schamen van af en toe eens een gênant dansje te doen. Trouwens, ik dans ook als een mama. Van in de 50. Vonken en Vuur, Clouseau. Goedemorgen.

8 augustus, dan is er trouwens opnieuw de Antwerp Pride. Misschien nog belangrijker dan vroeger dit jaar. Er is ook een Q-wagen, dat is ook helemaal nieuw. En jij kan erbij zijn, jij kan op die wagen staan. Alle info trouwens via qmusic.be, daar kan je inschrijven.

0: altijd mooi, hè? Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow. Serafine, verschillende Joodse families slepen de NWS en de Belgische staat voor de rechter.
1: Ja, voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden dus, werden met treinen van de NWS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NWS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. Liever, hè, de families eisen nu schadevergoedingen van de NWS en van de staat. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. En bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen op Irak zijn zeker 10 doden gevallen. Het gaat om leden van pro-Iraanse paramilitaire groepen. Dat melden twee bronnen binnen zo'n groepering. De luchtaanvallen waren gericht op wapensites en logistieke doelen. De VS zegt dat die groeperingen door Iran gesteund worden om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur.
0: Ja, inmiddels 8:30. Jonas, wat krijgen we op weersvlak?
2: Het wordt een zonovergoten en zeer warme zomerdag. We gaan naar temperaturen vandaag rond de 35 graden. En ook aan zee kan het tropisch warm worden vandaag met daar maxima tot 32 graden. En dat is toch wel uitzonderlijk. En dus de zon blijft vandaag de hele dag volop schijnen. Wolken zijn er niet of nauwelijks. Een zwak briesje uit zuidelijke richtingen. En dan morgen dan halen we temperaturen rond 28 graden in de Kempen, Limburg. Daar kan het nog tropisch warm worden met 30 tot misschien zelfs 33 graden in het uiterste oosten. Maar in de loop van de dag zal er morgen wel meer bewolking verschijnen. En morgenmiddag kan er zelfs over het centrum en het oosten van het land een beetje lichte regen vallen. Morgen ook meer wind. En dan vrijdag, vooral over het zuiden van het land, nog een paar buien. In Vlaanderen houden we het droog bij 27 graden. En het weekend ziet er opnieuw heel zomers uit. Het blijft droog. Het gaat zonnig zijn. We halen 26 graden op zaterdag. En zondag gaan we opnieuw richting 29 of 30 graden. Dus het blijft nog wel een tijdje volop soberen.
0: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Exact 5 minuten zelfs op de E19 richting Brussel. 5 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Oost, west, thuis is waar je oplader ligt.
3: Q Music. Rock.

0: is lastig, hè? Dat is aan mijn tand, hè, dit? Dat is een boor die je hoort. Een heel luide. Dat is een voorwerp dat heel veel mensen gebruiken tijdens hun werk. En als je mij nu zou zeggen dat jij een boor gebruikt op het werk, dan ben je misschien wel een klusjesman of een tandarts. Dat kan ook. Die gebruiken ook boren. Ik vraag me af, welk voorwerp gebruik jij voor je job? Want ik ga jouw job raden aan de hand van een voorwerp.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus.

0: Dat is nu bijna een maand, hè, dat Maarten en Dorothee al op congé zijn. Een maand dat ik hier zit. En in die maand is het mij 2 keer gelukt, denk ik, om te raden wat jij doet van job.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Inge uit Hoboken, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is gebleken, raden wat je doet aan de hand van een vaag voorwerp bijvoorbeeld. Dat is niet iets waar ik heel goed in ben. Denk je dat ik jouw job ga raden zometeen?
2: Het gaat moeilijk zijn, denk ik, maar ik geef je de voordeel van de twijfel.
0: Dat is heel sympathiek, Inge uit Hoboken. Welk voorwerp gebruik jij tijdens het werk?
2: Een schepje.
0: Een schepje. Goed, ja. Een schepje. Is het om ijsjes te scheppen?
2: Nee.
0: Het schepje van een zandbak?
2: Het Hallo? Komt in de buurt.
0: Ja, ja, ja. Oké.
2: Okay. Het komt in de buurt, maar niet een zandbak.
0: Een schepje van een zandbak, maar niet een zandbak. Een schepje van een zandbak, maar niet... Werk je in een speeltuin?
2: Nee.
0: Ah ja, een schepje van een zandbak, maar niet een zandbak. Het schepje, maak je zo van die...
2: Laten we zeggen, ik weet het is een zandbak voor volwassenen.
0: Een zandbak voor volwassenen.
2: Ja.
0: Een zandbak voor Elias uit Gent, die denkt het te weten. Die denkt dat jij sierkaarsen maakt.
2: Nee, dat is helemaal de verkeerde richting.
0: Oké. Okay. Goed, als er iemand is die denkt te weten wat Inge doet van job, we gaan er niet op komen, Inge. Het is mij weer niet gelukt. Ik ben er heel slecht in. Oh. Ah, mag ik hier wel iets binnenkomen? Archeoloog, is dat het?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. I wish.
0: Goed, suggesties, laat maar komen. Dit is Harry Styles ondertussen.

0: Harry Styles en American Girls. Inge. Ja, die gebruikt dus een schepje tijdens haar job. Er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Inge, heel veel mensen die denken, bloemisten, zegt Peter uit Sint-Niklaas, ben je dat?
1: Nee.
0: Professioneel zandsculptuurder, denkt Kelly uit Weinigem. Zou kunnen, hè? Is het
1: grappig?
0: Is het zo?
1: Nee.
0: Oké, Steven denkt dat jij een graafmachine bedient.
1: Ook niet. Het is een veel kleiner schepje.
0: Een heel klein schepje dan.
1: Ja.
0: Oké, maar wacht, hè. Jamie zegt groendienst. Doe je iets bij de groendienst en nee. Moet je daarvoor in een plantenbak liggen schuppen?
1: Nee.
0: Goed, ik heb hier nog één suggestie en dan zijn we door. Ah nee, er komt het nog. Wacht, barista, vraagt David.
1: Met een schepje?
0: Ja, voor de iced coffee,
1: nee.
0: Hè?
1: Ah ja, nee, ik lust geen koffie en ik.
0: Ja, dat zou niet gaan als barista dan. Een schepje voor de kattenbak, vraagt Stijn uit Mechelen.
1: Ja, juist.
0: Ja? Een schepje voor de kattenbak, hoezo?
1: Klopt, ik ben dierenoppas / kattenoppas.
0: Allemaal zot. Maar wacht,
1: Maar
0: je zei daarnet, het is een soort zandbak. Toen ik vroeg, is het een schepje voor de zandbak?
1: Ja, het zand van de kattenbak. Hè?
0: Maar ja, je zei een zandbak voor volwassenen, dat klonk alsof dat leuk was. De kattenbak is toch niet...
1: heb je keiveel memes waarin mensen zeggen, vroeger speelde ik in de zandbak voor kindjes en nu schep ik het zand van mijn katten.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht al dat jij genoot van de kattenbak. Daar geniet je toch niet van, mag ik hopen?
1: Oh, ik heb daar geen problemen mee. Oh. Als je goed zand hebt, is dat meestal geen probleem.
0: Hoor. Ah ja, dat is de tip. Ik kocht vroeger altijd het goedkoopste. Maar jij bent dus een dierenoppas. Waar let je dan buiten katten nog allemaal op?
1: Het speciaal.

0: De dieren?
1: Ja.
0: Ja, vooral rolluik omlaag houden, gordijnen toehouden, voldoende fris water, natvoer voor hond en kat is ook heel goed voor vochtinname. Dus ja, daar zet ik meestal wel op in.
1: Het was een testvraag. Ik wou jou even testen om te zien wat je zou antwoorden, Inge. En jij bent geslaagd als dierenverzorgster, als oppas. Goed bezig daar, dankjewel om mee te spelen. En veel succes met het uitscheppen.
0: En proficiat met het raden, hè.
1: Ja, ik heb het niet geraden, hè. Het was een luisteraar. Ik moet het eens kunnen.
0: Dat
1: dankjewel, Inge.
0: Niet.

Shakira and Zoo. It's fun if you're down to play. And we turn the floor into a zoo. Straks verdien vraag 10. Dat is om 9:30. En ik heb een paar tips voor jou. Ik ga ze je straks geven over hoe je kan winnen. Leave your

0: 10.
1: Het antwoord op de 10e vraag kun jij straks winnen. De vraag is inmiddels bekend, hè. Waarvoor staat de afkorting HIIT in de fitnesswereld? Dat is vraag 10. Nu, de weg daar naartoe, dat zijn 9 vragen in heel wat thema's. En soms zijn dat vragen waar je, als je het niet weet, gewoon mag gokken, hè. Juf Jolien uit Aalst, die waagde gisteren zo'n gok. Welke drank die rijmt op bikini is de standaardbestelling van James Bond?
2: Strawberry Daiquiri.
1: Op zich een goede gok. Strawberry Daiquiri. Maar je moet verder gaan. Verder blijven gokken. Het antwoord was Martini. Daar kwam ze niet op. Maar blijven gaan. Blijven roepen, roepen, roepen. Tot je het misschien wel juist hebt. Dat is mijn tip. Zo kan je het spel winnen. Ook als het met cijfertjes is. En als ik vraag de hoeveelste blablabla. Bla bla, alle cijfers gewoon opnoemen in een logisch rijtje. En wie weet lukt het wel. Als jij mee wilt doen, stuur even verdien vraag 10 via de Q-app. Dit is David Guetta.

0: is 9 uur nieuws bij Gielkeg van Serafien.
1: Goedemorgen. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleepte NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutsjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen op Irak zijn zeker 10 doden gevallen. Het gaat om leden van pro-Iraanse paramilitaire groepen. Dat melden twee bronnen binnen zo'n groepering. De luchtaanvallen waren gericht op wapensites en logistieke doelen. De VS zegt dat die groeperingen door Iran gesteund worden om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. En Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in de oorlog tegen Iran. Het is zonnig vandaag en ook heel warm. Lokaal halen we tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden dan.
0: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Brussel. Tussen Bertum en Sint-Stevenswolde sta je 26 minuten stil. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Oh, en nu even flippen op je flipflops. Met HDC, met Midnight Oil en met de Spice Girls.

Hupla, Mr. Eurovision himself in het foute uur. 3 keer Eurosong gewonnen. Johnny Logan, je moet het hem maar geven. En dit is misschien wel Miss Teen om te zien. Zo late 90s, later jaren 90, was ze daar niet weg te slaan. Alana Dante, Take Me For A Ride. Dit is het foute uur. Goedemorgen.

0: gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Q-Music. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
2: Go yellow!
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: My name is Peter Parker.
9: Deze zomer.
8: We used to know each other.
9: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
8: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
9: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
10: Staat er één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is richting Brussel op de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe, 25 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Verdien. Vraag 10.
10: Sander uit Mol. Hallo, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Robbe.
10: Heb jij vakantie of ben je aan het werk?
11: Ik heb vakantie.
10: Oké, en waar zit je? Wat ben je aan het doen?
11: Ik sta momenteel aan de laadpaal, we zijn onderweg naar Parijs.
10: Oeh, onderweg naar Parijs aan een laadpaal. Hoe lang duurt dat om jouw auto op te laden?
11: Het viel nu mee een half uurtje. Okay. En dan kunnen we weer verder.
10: Oké, moet je nog een half uur wachten of is dat helemaal...
11: Nee, we waren eigenlijk nu klaar, maar ik wist dat de telefoon niet kon, dus we hebben even gewacht.
10: Ah ja, nog even. Ja, misschien kan je er nog wat energie bij steken. Misschien nog even je iPhone of zo aan de laadpaal hangen, dat je niet uitvalt, hè? Ah ja.
11: Ja, het komt helemaal goed.
10: Kan dat?
11: Volledig voorzien.
10: Maar dat is echt een vraag. Ik heb geen elektrische auto. Kan je iPhone daarin steken?
11: Nee, maar ik kan mijn auto erin steken en dan mijn iPhone in de auto.
10: Ah ja, tuurlijk, ja. Ah ja, dat is veel logischer. Goed, Sander, je kent de 10e vraag al, hè. Waarvoor staat de afkorting HIIT in de fitnesswereld? Ben je een beetje een sportief persoon?
11: Dat valt een beetje tegen, maar daar kunnen we verandering in brengen natuurlijk.
10: Ah ja, wie weet, met het antwoord op de 10e vraag. Nog even uitleggen wat jij moet doen, hè, Sander. Je krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan winnen. Het heeft iets te maken met sport. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag, pas als het juist is. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben jij daar een beetje klaar voor?
11: Ik ga mijn best doen.
10: Dat is goed genoeg. Welke kleur krijg je door blauw en geel te mengen?
11: Groen.
10: Waarvoor staat de B in de afkorting BMI?
11: Body.
10: Welke sprookjesfiguur verloor haar glazen muiltje?
11: Asmoester.
10: Uit welk Scandinavisch land komen de jongens van de Bauza die vrijdag een sunsetconcert spelen?
11: Zweden. Noorwegen.
10: Welke Anne presenteert het tv-programma B&B zoekt lief?
11: Anlemmes.
10: Welk dier zit in het logo van Ferrari?
11: Een paard.
10: Wie speelt de rol van Jack in de film Titanic?
11: Leonardo DiCaprio.
10: Hoeveel minuten duurde elke hydration break tijdens het WK dit jaar?
11: 15.
12: Nee,
11: 3.
10: Nee.
11: 3?
10: Wat is de naam van de Belgische zanger achter de hit Formidable?
11: Stromae.
10: Waarvoor staat de afkorting HIIT in de fitnesswereld?
11: High Intensity Interval Training.
10: High Intensity Interval Training. En dat is... Amai, eindelijk iemand, zeg. Hey. Zeg. Goed gedaan, man. Sander, je had een beetje hulp. Kan dat?
11: Ja, dat klopt. Dat klopt.
10: Dat mag, hè. Dat mag volledig. Dat is heel slim. Jouw kameraden daar. Wat denk je dat je gewonnen hebt?
11: Ja, het gaat iets sportiefs, iets fitnessachtig of zo. Ik weet het niet.
10: Jij krijgt, en ik hoop dat daar iemand bij zit die ook een beetje sportief is of nood heeft aan sport. Heb je nog een vriend op de achterbank waarvan je denkt, amai, werk het weg?
11: Ja, rechts van mij.
10: Ja, ja, rechts van jou. Is dat... Goed, ik denk dat jullie samen iets kunnen gaan doen, want jij krijgt een jaarabonnement om te gaan fitnessen bij gyms. En niet alleen, jij pakt jouw kameraad ook gewoon een heel jaar mee.
11: Keigoed, fantastisch,
10: goed,
11: dankjewel.
10: Is bij beide zo wat nodig?
11: Ja, ja.
10: Hey, maar extra motivatie, jongens, om het, ik wil je niet bodyshamen, daar doe ik niet aan. Maar, toch?
11: Inderdaad.
10: Een beetje sporten, dat is ook goed voor de mind, zo. Voor de body, voor alles. Heel veel plezier daar in de gyms fitness. Ja. Jullie gaan dat goed doen. We checken af en toe eens in, hè.
11: Ja, dat is goed. Komt helemaal in orde.
10: Sander, hoe heet je kameraad?
11: Nick.
10: Sander en Nick, veel plezier in de fitness. Jullie worden van die echte.
0: Ah. Morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout. Q-music.

0: luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout.
1: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Serafien.
2: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorrading trucks en er zullen ook een aantal brandweerlieden mee reizen. Om 12 uur vanmiddag vertrekken ze van op de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleept de NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. En die families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. In ons land staan 52 overheidsgebouwen al meer dan een jaar leeg, dat schrijft HLN. Het gaat onder meer om gerechtsgebouwen en kantoren. En dat kost handenvol geld, je hoort HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Enerzijds heb je natuurlijk de gebouwen die de Belgische staat bezit. Daar moeten we gelukkig geen huur voor betalen. Maar we moeten daar wel bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor betalen. En in 2025 liep die factuur op voor bijna 800.000 euro. En ook de krotbelasting, daar moest de staat vorig jaar 1,25 miljoen euro voor opgestuurd. Maar dat is eigenlijk ook het topje van de ijsberg, want je hebt natuurlijk ook de gebouwen die de staat huurt.
2: Hoeveel ons dat dan weer kost, is niet duidelijk, maar het loopt wellicht tot in de miljoenen. Bevoegd minister Mats wil minder gebouwen huren en ook panden verkopen. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden dan.
1: Het valt al bij al goed mee als je onderweg bent op dit moment. Er is maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een kwartier bijtellen.
0: Matthias van den Bulke.
1: Ja, hallo. Die thermometer gaat vandaag ontploffen. Bon, heet weer vraagt om nog hetere muziek.

0: dreams are bursting at the seams.
1: Owl City en Fireflies stond bij ons op nummer 1 in 2009. Zo lang is het al geleden. Time flies. Ja, en een jaar eerder, in 2008, leerden we dan weer deze vrouw kennen. Taylor Swift en haar love story. Ja, zoals je hoort, begon ze eigenlijk in de country muziek. Daarna experimenteerde ze met verschillende andere genres. En ondertussen is ze al meer dan 10 jaar een echt pop-icoon. Met andere woorden, we draaien ze heel graag hier bij Q.

0: Ondertussen 9:15. En ik heb het gevoel dat de jongens van de Bausa op weg zijn naar een perfect rapport in repeat of niet. Al 7 keer kregen ze repeat. Ze fietsen er dus door met de vingers in de neus. Maar we hebben in het verleden al gezien dat het plots helemaal kan keren. We gaan het dus zo meteen samen meemaken.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Fleming en Meteor. En van de ene Sunset-artiest naar de andere.
1: Repeat of niet.
0: En dan bedoel ik uiteraard Meteor, die deze zomer al een prachtig Q-Sunset-concert heeft gegeven hier aan het Q-Beach House in Oostende. Nu vrijdag is het aan de volgende twee, Maxim en De Bausa. En die mag je dus verwachten vrijdagavond rond 8 uur op ons podium. Ik verwacht heel veel volk, want de mannen van De Bausa die vallen ook superhard in de smaak. Voorlopig scoren ze 7 op 10 in repeat of niet. Nu is de vraag natuurlijk, gaan ze voor een 8e keer, ja of nee? Jij mag daar mee over beslissen, nu gratis in onze Q-app. Laat je mening achter voor deze Lose Myself en zet er dus ook zeker bij. Repeat of niet?

gaan ze sowieso Magnetic spelen. Maar ook deze nieuwe single Lose Myself. Ja, het is ook weer vandaag echt zo een grote lofzang in de club. Repeat of niet? Stefanie uit Tongeren heeft een repeat gestuurd. Olga uit Sint-Niklaas ook. Deze moet zeker 10 op 10 scoren. Delphine uit Roeselare is ook fan. Isabelle uit Middelkerken die heeft het al een like gegeven in de Q-app. Zodanig dat hij vrijdag misschien binnenkomt in de Q-top 40. Want jij bepaalt uiteraard ook mee het lot van de Q-top 40. Tom uit Zottegem die heeft een repeat gestuurd. Het blijft echt in je hoofd zitten, Matthias. En Helmoet ook uit Sint-Niklaas. Een topperke, een schijfke, zeker een repeat. En wat dat is duidelijk. De mannen van de Bouwsta gaan door naar een achtste luistersessie straks bij Uri.

was nog niet warm genoeg. Sjonnepoel. Samen met Enrique Iglesias, zometeen nog een generatiegenoot van die twee. Na Martin Garrix en De Files, want ondertussen is het 10:30 en er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. Op de Antwerpse ring richting Gent staat de langste file tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel duurt een kwartier langer. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E313 tussen Massenhoven en Bommelgem 10 minuten. Richting Kust op de E40 vanaf Sint-Nijs-Westrum tot Nevelen 7 minuten. Richting Brussel op de E40 vanaf Merelbeke tot Gent 6 minuten. En ook richting Gent nog een file op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren. 5 minuten extra daar. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Q sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: krok daarnet, toen ik ze even opzocht, J-Lo. Ze was vorige week jarig. En ze is al 57. Dat is toch crazy? Sorry, maar ze ziet er 37 uit. Jennifer Lopez en Ain't It Funny Back Your Music. Blijf hangen, want Bruno Mars komt eraan.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Q Music.

we stumbelen bijna in de tweede helft van de zomervakantie. We zijn vandaag 29 juli, die eerste maand, die vliegt echt voorbij. Maar geen paniek, we staan hier nog meer dan 4 weken op het strand van Oostende. Met het Hugh Beach House, als je er vandaag bij bent, er is hier straks een activatie van Nescafé. Je kan zelf je ijskoffies komen maken, heel cool. En opslurpen uiteraard ook. Ik heb dat thuis ook al eens gemaakt, zo'n Nescafé ijskoffie. En dat is echt super makkelijk en super lekker. Je moet gewoon die koffie van Nescafé, die eigenlijk al klaar is, in een flesje zit, in een glas gieten met ijs in. En dan er nog wat melk bij doen naar keuze. En klaar, ja, voilà. Soms hoeft het niet zo moeilijk te zijn hoor in het leven.

12 voor 11. Sabrina bevestigt. Sabrina uit Blankenbergen. Ik ben echt verzot op ijskoffies, Matthias. Zeker die van Nescafé zijn super lekker. Ze heeft er zo 20 dozen van in huis. Dat is veel, Sabrina. Kijk, hier in het Q Beach House kan je er vandaag gratis komen proeven. Ik zou zeggen, kom dan.

0: sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
1: Hey, goedemorgen, Serafine is er met het nieuws van 11.
2: Goedemorgen. Bosland stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingtrucks. Er zullen ook een aantal brandweerlieden mee reizen. Over een uurtje vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit. Het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. En die kan ons vuur vandaag verder aanwakkeren. En heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd. Door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Vlozo.
3: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van, kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
2: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden dan.
1: En aan de kust is het altijd net ietsje beter. Maar dat weet ook de Vlaming, want er staat heel wat file richting kust op de E40. Tussen Merelbeke en Nevelen moet je op dit moment 23 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring is het met vertragen richting Gent. Tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel een kwartier. En richting Nederland vanaf Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost 10 minuten. Richting Antwerpen vertraag je ook op de E313. Tussen Rans en Antwerpen Oost 13 minuten. En richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren ook een file van 5 minuten in totaal. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten op dit moment.
4: Matthias van den Bulke.
1: Met zometeen de nummer 1 in de Q-top 40. Eentje die dus nog nasurft op de golven van het WK-voetbal, na JT.

0: en Burna Boy. Ze staan nog steeds op nummer 1 in de Q-top 40. En van de koploper in onze Q-top 40 naar onze rode lantaarn. Je hoort zo meteen onze nummer 40, maar die is ook meteen onze langst genoteerde. Geen enkel ander nummer staat er langer in onze lijst dan dat nummer. En dat is dan toch weer iets om trots op te zijn. Je hoort hem na deze prachtige classic van Train. Dit is Drops of Jupiter. Goedemorgen.
1: Dank

0: Ach, and Miles Away. De rode lantaarn dus in de Q-top 40, maar ook de langst genoteerde in onze lijst. Al 31 weken. En dat is echt lang. Dat is ongeveer driekwart van een zwangerschap.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
5: Joehoe!
4: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Nog steeds al volonté.
10: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
11: Q Music. Q.
12: Q sounds better
11: with you.

De nieuwe single van Alex Warren, Passengers. Passenger, moet ik zeggen. Ik moet nog even wennen, want het is zijn nieuwste hit. En clichés zijn er om gebruikt te worden, vind ik. Het is een hitmachine. Ja, zo simpel is het, Alex Warren. Hij scoort hit na hit na hit. Alles wat die man aanraakt wordt goud. En wij zijn hem heel dankbaar daarvoor, want hij zorgt voor hele mooie muziek voor je.

De airco bij Sebastien uit Gent is weer al volle toeren aan het draaien. Ja, hier bij ons in de Q-studio ook hoor, Sebastien. En ik hoop bij jou in de auto ook, zeker als je in de file staat. Richting kust staat de langste op de E40. Tussen Erpenmeren en Drongen moet je 33 minuten bijtellen. En ook vanaf Drongen tot Aalter nog 6 minuten bij. Dus pakt in totaal zo 40 minuten extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 16 minuten bij. Richting Nederland een kwartier extra vanaf Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E313 een kwartier extra. Vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Maar als je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Matthias.

0: David Guetta en Kim Petras met When We Were Young. Als jij jong was in de 80s of geboren bent in de 70s, dan gaat de volgende song sowieso bekend in de oren klinken. Na Sienna Spyro, dat is er eentje voor de Gen Z'ers.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: My name is Peter Parker.
6: Deze zomer.
5: We used to know each other.
6: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
5: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
6: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Hij schreef over vorige zomer en over deze zomer dus eigenlijk. Snap je het? Het is moeilijk uitgelegd, maar je begrijpt het wel. Hij schreef het vorige zomer. En het gaat over de zomer van 2026. Damiano David en zijn Next Summer. Deze zomer krijg je van ons elke woensdag een live optreden aan ons Q Beach House. En wie er vandaag komt, dat vertel ik je zo meteen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst krijg je de nieuwe single van Bazaar. Ooit komt er een dag...

van als zij de dag is weer goed. Want je hebt Shawn Mendes gehoord. Treat You Better Than You. Komt al uit 2016. Dat betekent dit jaar een jubilee voor Shawn. Deze bestaat 10 jaar. Ja, ook hij wordt ouder. Je zou het wel niet zeggen. Straks om 5 uur staat Judith op ons podium. En ze gaat live zingen. En ze gaat er ook sowieso heel goed uitzien. Want ik heb haar outfit voor straks al zien hangen hier in de backstage. Het is een blauw hemd met witte strepen en ook een wit colletje. Ze is het hier gisteren al komen hangen, zodanig dat het zeker niet gekreukt is voor haar optreden van straks.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Goedemiddag, hier is Serafien met het nieuws van 12.
2: Goedemiddag. De economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen en betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Op de luchthaven van Welsbroek vertrekt rond deze tijd hulp naar Bordeaux. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om de grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. In het departement Gironde blijft de situatie intussen spannend. Daar wordt een hittepiek verwacht. Collega Louise Buket vanuit Bordeaux.
3: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
2: De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden in zijn woning in Parijs. Dat meldde Franse media. Hoe hij overleed is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog, maar voorlopig wijst niets op een verdachte overlijden. Kavinsky brak in 2010 door met zijn nummer Nightcall. Je kent het nummer misschien wel in de versie van Angèle. Zij bracht het nummer 2 jaar geleden opnieuw uit. Kavinsky was 50. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en 32 graden dan.
1: De langste file die staat op dit moment richting kust op de E40. Tussen Zwijnaarden en Nevelen moet je 20 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpsring is het met vertraging richting Gent. Tussen Merksem en Antwerpen Centrum 19 minuten bij. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Ook richting Nederland vertraag je 6 minuten. Vanaf Sint-Annelieker-Oever tot Antwerpen-West. En vanaf Le Grellelaan tot Borgerhout ook 5 minuten bij. Richting Gent dan op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 7 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de E13 tussen Rans en Antwerpen-Oost ook 7. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Matthias van den Bulke.
1: We keren straks terug naar 93 voor een van de beste coming-outs ooit. Na Jonas Blue en Mark Amber.

Wat mij betreft een van de tunes van deze zomer. Edge of Desire en van Jonas Brugge. Maximum Summer. Het is sowieso al uitkijken naar volgende week zaterdag. Op 8 augustus is er namelijk de Antwerp Pride. We doen mee, uiteraard met Q-Music. We hebben onze eigen Q-wagen. En jij kan ermee op. Inschrijven kan in de Q-app of via qmusic.be. Ja, en de Pride is niet alleen een groot feest. Het is ook één grote optocht om te strijden voor gelijke rechten voor onze queergemeenschap. Een simpel voorbeeld. Mensen die bijvoorbeeld anno 26, nog 2026 liever, nog altijd niet uit de kast durven komen. Het zou toch in principe niet meer mogen. Maar het is nog altijd het geval, omdat ze bang zijn om uitgesloten te worden of zelfs aangevallen te worden. Zo bleek nog maar eens op de Pride in Berlijn. Een van de beste coming-outs ooit gebeurde in het jaar 1993. Melissa Etheridge die mocht zingen toen na de inauguratie van president Bill Clinton op het bal. En Melissa was very enthusiastic. Ze nam de microfoon en ze zei... I'm proud to say right here, I'm proud to have been a lesbian all my life. Is it so hard? En daar heb je ballen voor nodig, Melissa. Nice.

nice. Joycey uit Herentals die stuurt: wij als Defensie lopen ook zeker mee met de Pride. Volgende week zaterdag, Matthias. Dat is goed, Joycey. Dan zien we elkaar volgende week. En als jij wil meelopen op de Q-wagen en mee wil dansen, Q-app.

0: Salavi, baby.
1: Chris Amsterdam, Louisa Sonza en William. Zij zijn deze week jouw Q-top schijf. De zomer is bijna halverwege. Korte terugblik op wat we al gehad hebben. Wat was het beste voor mij persoonlijk? Werchter Boutique, sowieso. Door het onweer helaas geen Katy Perry. Maar ik heb wel Mika voor de eerste keer live gezien.

0: so don't call me up.
1: Ik ga zo meteen eens checken hoe het zit met jouw muzikale kennis en of jij het hoofd nog altijd cool kan houden. Maar eerst de files, want ondertussen is het 1:30 en er zijn 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Kust staat de langste file op de E40 tussen Merelbeke en Drongen 13 minuten bij het tellen. En vanaf Drongen tot Nevelen ook nog eens 5 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten bij het tellen vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel. En richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook in de file staan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
2: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: Jorven stuurt Edje met een hartje achter en ook lekker zweten hier in Lanaken. Ja, ik snap het, Jorven.
1: Guess the Summer Song.
0: Ja, voilà, dat spreekt voor zich. Guess the Summer Song. Jij moet raden welke zomerhit je hoort zo meteen. Kwestie van het nog wat warmer te maken op de radio. Het is heel eenvoudig. Zo meteen hoor jij een mini stukje van een Q-hit uit een zomer. En als je het herkent, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app of het gewoon door te sturen. Hier komt-ie. 3, 2, 1, let's go.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Smartphoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: Robbie Williams bij Q Music. Altijd een goed idee, ook als de thermometer bijna ontploft.
1: Guess the summer song.
0: Voilà, dat spreekt voor zich. Jij moet raden welke zomerhit je hoort aan de hand van een kort fragment. Dit was de opgave van vandaag. Eigenlijk niet super simpel, denk ik. Danny vond het alvast niet zo gemakkelijk.
2: Zeg, Matthias, je wist zeker geen ander liedje dat nog moeilijker was om uit te spreken.
0: Ja, ik was aan het denken, dat valt eigenlijk wel nog mee om het uit te spreken door beste Danny, maar ik denk dat hij het verward met Scientes Tiobiera te Conocido. Ja, dat is inderdaad een moeilijke. Zo even uit mijn mouw geschud. Maar het juiste antwoord was niet zo moeilijk. We luisteren naar Dries uit Gent.
3: Hey, Matthias. Dat was Becky G met Aranka. Doei.
0: Ja. Doei, doei. Voilà, dat was helemaal juist. Aranka, man. Valt er nog mee om uit te spreken? Aranka. Het is Spaans. Dit is Becky G en Omega. Een Q-hit uit

De nieuwe single van Lost Frequencies. Op zondag 9 augustus staat hij op de Lokerse feesten. En Lokeren, daar liggen dan weer de roots van Jolien Roots. Je hoort ze zo meteen over een achttal minuten. Ik heb nog Zara Larsson, Sean Paul en deze classic van Atomic Kitten voor jou.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: En goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Serafine.
3: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een bosbrand uitgebroken, dat meldt HLN. De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. In het Franse departement Gironde blijft de situatie spannend met de bosbranden daar. Het vuur is wel onder controle, maar vanmiddag wordt daar een hittepiek verwacht. Collega Louise Buket vanuit Bordeaux.
4: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
3: Intussen is er vanuit ons land hulp naar Bordeaux vertrokken. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om die grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. En de overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen. En betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf.
2: Ja, ik zag online dat Mathieu van Bazaar dat voor had gehad.
3: Echt? Zie je het?
2: Ja, die had €200 betaald voor een airco en dat bleek zo 15 centimeter hoog te zijn. Gewoon een plastieke ding.
3: Het kan dus iedereen overkomen.
2: Ja,
3: hè?
2: Het kan iedereen overkomen. Dus even checken. Heel belangrijk. Merci, Serafine. Heb je nog het weer voor ons?
3: Ja, zeker. Veel zon deze namiddag en ook heel warm. Lokaal 35 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Dan halen we tot 32 graden.
2: Toch iets beter dan vandaag. Maar die airco's die gaan nodig zijn, hè, dat is duidelijk. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting de kust staat een file op de E40. Van Gent en 60 tot Nevelen verlies je 13 minuten. En van Nevelen tot Beernem komen er nog eens 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313. Van de Rans tot Antwerpen-Oost 11 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. We hebben al 4,5 weken gehad.
0: Jolien Roets.
2: Nog 4,5 weken te gaan. Dus we doen niet alleen de werkweek, maar ook de

0: Maximum Summer.
1: En Gregory Jorien stuurt al, Jolien, we bekijken het positief. Het glas is nog half vol en het beste ligt op de bodem. Fijne middag, het is officieel. Hè? We doen de werkweek in twee, maar ik heb wel de indruk, kan aan mij liggen, dat heel veel mensen niet aan het werken zijn op dit moment. Zou dat kunnen? Het is heel druk hier aan de kust. Het is ook heel druk in het Q Beach House. En ook in de Q-app krijg ik vooral goedgezinde vakantieberichtjes binnen. Groetjes uit Frankrijk, groetjes uit Nederland, groetjes uit de Malediven. Ze komen van overal en dat is mooi om te zien. Nu ja, als jij die persoon zou zijn die dan toch aan het werken is op dit moment, dan zijn we toch al minstens met twee.
0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: 10 op 10 en repeat of niet voor LSO One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: nog iemand gevonden die ook aan het werken is. Laure uit Ieper, die is aan het werken voor de mensen die in verlof gaan. Ze is eyelashes aan het fixen. Ze heeft een beauty salon. Ja, ja, mensen die op reis vertrekken, die willen er picobello uitzien natuurlijk. Heel veel succes. Zometeen twee Vlaamse artiesten die een heel verschillende soort muziek maken apart en samen toch mega goed matchen.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt. Douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: My name is Peter Parker.
7: Deze zomer.
6: We used to know each other.
7: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
6: Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
7: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
8: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Krevel.
9: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.

0: Thierry Druk is ook aan het werk. Maar hij heeft het goed gezien. Hij is met de koelwagen aan het rijden, heel de kust af. En op de radio een beetje Coolio om af te koelen.
1: Klimmetje warm hier aan.
0: En weet je wat nog zalig is tijdens de hittegolf? Even het recept noteren. 4 ijsblokken in een glas. Ijskoude tonic erover. Schijfje citroen. Dat is garnering. En dan voor de durvers een espresso shot erbovenop. Espresso tonic. Beste ooit, alsjeblieft.

staat Shakira op nummer 1 in de Q-top 40 met haar WK-hit. Deed ze in 2010 ook al eens. En die nummer 1-hit, die hoor je zo meteen. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van de kust staat de langste file op de E40. Tussen Sint-Nijs-Westrem en Nevelen verlies je 18 minuten. En van Aalter tot Oostkamp komen er nog eens 11 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost een kwartier extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 15 minuten bij. Je moet uitkijken daar voor een obstakel op de weg. En richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Bergen verlies je 5 minuten door een ongeval. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan

0: Radio gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer. Q Music.
2: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go yellow!
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
8: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Mr. Jaxal en Jon, Turn the Lights Off. Ik kreeg wel net nog een hartje in de queue-up van Elke uit Hemiksem en eentje van Gert uit Antwerpen. Nog een paar mensen hebben die een hartje gegeven. Dus wie weet, wat kunnen ze nog forceren komende vrijdag in een nieuwe Q-top 40. Je hoort het vanaf 1 uur elke vrijdag. En s'avonds, nu vrijdag, maken we dan het volledige strand vrij voor 3 artiesten uit Noorwegen en 1 artiest uit eigen land. En die laatste, die hoor je zo meteen al. Na het duo waarvan we een paar jaar geleden niet wisten dat we ze nodig hadden in ons leven. Dua Lipa en Angèle.

Maxime en Babette. En hoe dan ook. Gisteren was het de avant-première van Circus Camille. Heel veel bekend volk daar in de tent, die kwamen kijken. En ook op het podium natuurlijk. Met Ruud Beekmans, met Manu van Akker, met Maxime, die je net hoorde in de cast. En ja, Maxime die heeft een ontzettend drukke week, professioneel. Want vanavond is het dan de première. Er zijn hier vandaag al in het Q Beach House een paar mensen gepasseerd die gaan kijken vanavond. En vrijdag komt hij dan hier op ons strand.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds.
1: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemiddag, het nieuws van 2 uur krijg je van Serafien.
3: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer is ter plaatse. Collega Laurent Stappers.
4: Ze zeggen dat ze de brand onder controle hebben, dat die omschreven is en niet kan uitbreiden. Maar dat is natuurlijk in een bos van meer dan 175 hectare niet zo gemakkelijk. Ze zijn hier met veel, hij is dus omschreven, maar ik hoor wel dat het blussen nog heel lang zal duren.
3: Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog niets bekend. In de zorg zijn op dit moment amper flexijobbers aan de slag, dat schrijft de Tijd. Sinds 1 juli mag dat nogthans wel en de interesse is ook groot, maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen duidelijke regels klaar over de financiering. En daardoor weten ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet hoeveel die flexijobbers hen precies gaan kosten. En dus hadden ze de boot af. Er is nogthans een groot tekort aan personeel in de zorg, zeker in de zomer, omdat veel mensen dan met vakantie gaan. Er komt wereldwijd heel wat protest tegen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil het WK voetbal verkopen en een nieuw miljardenbedrijf oprichten dat dan de commerciële rechten van het WK bezit. De aandelen daarvan wil Infantino dan verkopen aan privé-investeerders. Onder meer de Europese Voetbalbond, UEFA, is er niet over te spreken. Die denkt na over een boycott van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden dan.
2: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van de kust op de E40. Tussen Aalter en Oostkamp verlies je momenteel 16 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 12 minuten extra. En in de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Berchem 10 minuten door een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.
2: Zelfs als je niet heel erg spiritueel bent, ga je jezelf kunnen vinden in de New Religion van Bebe Rexha. Die slaat aan, hoor.

een beetje onderschat, vind ik, die Bibi Rexha, de queen van de EDM. Met goedkeuring van Faithless zelf, hè, dat wil toch iets zeggen. New Religion is een zomerhit, ze staat ermee op nummer 2. Zeg, gisteren, iets over 4, biecht mijn collega QDJ Ulrike Douwer mij iets op. En ik was in shock. Ik kon het niet geloven, want hoe kan je zo in de helft of zo al de helft van de zomer overleefd hebben? Niet te snappen. Nee, ik snap het niet. Als je het gemist hebt, zometeen ben je even shocked als ik. Gegarandeerd. Eerst moet Oasis even passeren.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Q Music.

0: Lotus Blue and JP Cooper and Perfect Strangers. Maximum. Misschien heb je het gehoord, misschien niet, maar gisteren iets over vier. Een schokkende confession van de Q-DJ Ulrike Douwer.
1: Iets bekennen.
0: Maar en privé of professioneel?
1: Ik ga het gewoon zeggen, Jolien. Ik heb deze zomer nog geen enkel ijsje gegeten.
0: Dat kan niet.
1: Ja.
0: Dat kan niet.
1: Het is echt waar.
0: Dat kan niet, dat is een schande.
1: Erg, hè?
0: Ik heb net nog een ijsje gegeten. Hoezo?
1: Ja, jij als fan van gelato.
0: Ja.
1: Aan hoeveel zit je al ongeveer?
0: Maar ja, ze staan hier bijna elke dag ook aan de studio. Met gratis ijsjes voor mij. Ik weet het niet. Wow, ik ben de tel kwijt. Elke dag
1: dus
0: gelato, hè? Allee, Ulrike.
1: Ja, maar ik denk, nu dat je hier toch bent, het weer is supergoed vandaag. Misschien is dit het moment om daar verandering in te brengen.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, oké. Okay. Gaan we dat regelen?
0: Wat moet ik doen?
1: Ja, we gaan het gewoon gaan halen, hè.
0: Oké. Okay.
1: Wat is uw lievelingssmaak?
0: Pistache. Ja, gelukkig hebben we het snel en samen meteen rechtgezet en genoten we samen dus van een gelato. Als je net als Ulrike zo iemand bent die er nog geen heeft gehad deze zomer, dringend tijd om er werk van te maken, hè. De zomer is al in de helft.

De boksen van Lennart zijn kapot. Ik snap het. Play the Life, de bongoson van Safri Duo. Lieve, die stuurt nog pistaches, ook mijn lievelingssmaak. Ja, ik neem eigenlijk bijna altijd pistache en hazelnoot. Dat zijn mijn lievelingssmaken, past ook heel goed samen. En één crèmerie hier in Oostende, die heeft ook de smaak vanillepudding met speculaas. Maar die is pas echt buitenaards. Dat moet ik je niet vertellen.

0: Ook op een woensdagnamiddag in de zomer is er plaats voor mannelijke emoties. Zometeen na David Guetta. Half drie. En er staan twee files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file in de richting van Gent. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel komen er 9-10 minuten bij. En in de richting van de kust moet je opletten op de E40 tussen Aalter en Beernem. 8 minuten extra daar. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets,

0: Een man die zijn emoties durft te tonen. Love. See you again, liever Wiz Khalifa. Was dat zo meteen? Een American girl en een man die zingt over American girls.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
4: Het zijn de laatste soldendagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Een American girl van 67 ondertussen, Madonna. En heb je gezien dat ze gisteren een story maakte in het Nederlands? Ze zette op haar story de tekst: er is iets waarover ik wil praten. Oké, ze schreef het wel verkeerd. Ze schreef iets alleen met een i. Dus ze schreef eigenlijk: er is iets waarover ik wil praten. Maar toch wel opvallend dat ze het Nederlands heeft gedaan. Er wordt nu gefluisterd dat ze misschien wel naar de Pride in Amsterdam zou komen. Zou wel heel cool zijn. Goed, terug naar het nu. Er staan maar liefst 10 Belgische noteringen deze week in jouw Q-top 40. Dat is 25% van de lijst die puur Belgisch is. Dat is echt, echt straf, hè. En de helft daarvan staat ook nog eens in de bovenste helft van de lijst. Dus van 20 naar 1. Kan je nog volgen? Even overlopen. Op nummer 20, hoe dan ook, van Maxime en Babette. Ik kan een beetje voorspellen dat Maxime nog wat plekjes gaat winnen volgende week, aangezien hij hier vrijdag een sunsetconcert komt geven. En meestal genereert dat meer likes en dus een betere plek in de Q-top 40. Eén plekje hoger dan hoe dan ook, Lost Frequencies. En Live It All. Dan op nummer 16, dat ander Belgisch-Nederlandse man-vrouw duo, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Met Tranen van Goud. En op nummer 15 deze week staat Milk Inc. met Madison. My medicine. En die staan er ondertussen toch ook al 10 weken in. Maar de beste Belg deze week, die staat op Lucky Number 13. Geeft een kijkje in zijn hart met nooduitgang. De beste Belg deze week is Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

Op nummer 13 in jouw Q-top 40. En dus de beste Belg deze week. Misschien ook wel de meest begeerlijke vrijgezel van dit moment. Meteor en nooduitgang. Je kan trouwens de Q-top 40 herbeluisteren in de Q-app. Waar en wanneer je maar wil. Zometeen wordt het nog heter met Love Me Like You Do van Ellie Goulding. Dit is Galantis.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: En heel erg goedemiddag. Nieuws van 3 uur krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten.
5: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
4: De brandweer blijft toch nog wel een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Er zijn amper flexijobbers aan het werk in de zorg, dat schrijft de Tijd. Nochtans mag dat sinds 1 juli, maar het is voor de ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd niet duidelijk hoeveel hen dat gaat kosten. De Vlaamse regering moet daar nog met een plan komen en daarom houden ze de boot af. Er is sowieso al een groot personeelstekort in de zorg, zeker in de zomer. De Europese voetbalfederatie UEFA is woest op FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien, denk dan bijvoorbeeld aan het WK, kunnen verkopen aan privé-investeerders, zoals Amerikaans president Trump. Op die manier zou de FIFA miljarden extra kunnen binnenhalen. Als Infantino doorgaat met zijn plannen, dreigt de UEFA ermee het volgende WK te boycotten. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden met ook veel zon.
3: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 11 minuten extra. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost 6 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 6 minuten trager. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
3: Schatje, babe, baby, shoe, hoe noem jij je liefje? Bij Becky G is het papi en bij

is misschien wel mijn favoriete koosnaampje. Als tegenhanger van Moetie dan, bedoel ik. Deze voormiddag trouwens nog een top Moetie moment gehad. Mijn dochter die heeft een 2 uur durende tantrum gehad. En de reden voor die tantrum, het was serieus hoor, is omdat ze pindakaas wilde in haar yoghurt voor het ontbijt. En toen die pindakaas erin was, wilde ze absoluut geen pindakaas meer in haar yoghurt. En dus ben ik nu al de hele dag ademhalingsoefeningen aan het doen om kalm te blijven. Zo gaat dat, hè. Mooie dagen en uitdagende dagen in de zomervakantie. Iedereen die kindjes heeft of af en toe eens met kindjes in contact komt, die gaat begrijpen wat we bedoelen. Nightcrawlers geeft ons toch een klein beetje het gevoel dat het

0: Katrien stuurt, wacht maar tot ze beginnen te puberen. Nee, dankjewel. Dit was Stella Lefty en Boston. Als je zit te wachten op de Q-topschijf, dan heb ik heel goed nieuws, want die staat klaar. Eerst nog Purple Disco Machine.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Q-Music. Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Maximum.
5: Maximum summer.
6: Q Music.

0: se salavi, baby.
1: Louisa, soms hebben jullie William. My oh my. Ze hebben veel fun gehad, denk ik, toen ze het maakten. Elke dag speelt Matthias van den Bulke met jou het spelletje Guess the Song. Dat is zoiets rond ja, 1:15 of zo. Kan je trouwens ook in de Q-app spelen aan de hand van een paar noten uit een song. Moet jij raden welke het is. De volgende, die zou je herkennen vanaf 1 noot. En ook de eerste noot. Ik ben er echt 100% zeker van. Want dit is toch wel een classic. Een classic uit het jaar 2002 al ondertussen. Vanessa Carlton. Goed geraden. 1000 Miles.

0: Spanje werd dit jaar de nummer 1 op het WK-voetbal. Maar de echte winnaars zijn toch de makers van het officiële WK-lied 2026. Het is dan ook een topcombo, hè? Nigeria versus Colombia. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, zometeen. En op dit moment staat er één file waar je wat tijd verliest in de richting van Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Je verliest er 13 minuten door een obstakel op de weg.
1: Jolien Roets.

0: drie keer op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Woensdagmiddag met 35 graden op de teller. En dan is het meest gezegde in het Q Beach House. En, kunt u verwarmen? Op zo'n dag trekken we eens graag de zomerschuif open. En zie daar, een megahit uit 2001. Manu Chao, dit is Me Gustas Tú. 12 de la noche.

Cyrus en Flowers bij Q. Een constante in de Q-app. Groetjes van op vakantie. Dit keer eentje van Gerdy uit Ieper. Ze zit in Normandië en je zou denken, Noord-Frankrijk, ça va wel. Een mooie 38 graden daar.

Iglesias. Maximum. Vanaf 4 uur is Ulrike er weer voor jou, live vanuit het Q Beach House, met live muziek ook van Judith. Ken je van deze hit, Self-Made Woman? En na Ulrike is het dan aan Liam van Haverbeke. En die heeft tickets voor de exclusieve Q-première van Spider-Man. A brand new day voor jou. Dus als je deze dagen liever de koelte van de cinema gaat opzoeken, zeker luisteren. Maar eerst dus de bloedhete Ricky D. Bloedheet in alle betekenissen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Nu bij Zelf van Markt, douches om in te zetten.
3: En goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
4: Goedemiddag. De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten.
5: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
4: De brandweer blijft nog wel een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen, is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon.
3: Ah, veel zon, dat is denk ik de rode draad. Doorheen de dag en ook weinig files. Op dit moment geen enkele op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
2: Ulrike Douwer.
3: En zo is het weer woensdag, dus de kampkoerier van Q die is weer op pad. Zometeen een keer checken waar die precies is.

0: Mr. Know-it-all. Welkom bij deze warme woensdag. Het is eigenlijk de ideale dag voor waterspelletjes.
1: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Dat waren toch de beste dagen, hè, als kind, als de leiding plots waterpistolen mee had. Brieven schrijven op kamp tijdens de platte rust. Heb jij misschien ooit ook nog gedaan? Dat is ook nog altijd een ding vandaag de dag. Dus ben jij 12 jaar of jonger en ga jij op kamp deze zomer? Dan kan de Kampkoerier van Q ervoor zorgen dat jouw brief van op kamp dezelfde dag nog bezorgd wordt aan het thuisfront. Vandaag is onze Kampkoerier bij een kamp op een plek, ja, die ik zelf niet super goed kan uitspreken. Dus ik ga het gewoon aan jou overlaten, Kampkoerier. Waar zit jij ergens?
2: Oui, Ulrike, ik ben de taalgrens overgestoken. Aha. En ik ben gewoon recht naar Wallonië gegaan. Ik zit dus in Jupille-sur-Ourthe. Je ziet ook achter mij de prachtige Ourthe stromen in feite. En wie is hier allemaal? Ja, hier zijn heel veel kinderen op kamp. Maar hier is vooral Finn op kamp met Kazoo. En Finn die is hier nu intussen al 3 dagen. Maar Finn, wat vindt hij er al van tot nu toe?
3: Ik vind het tot nu toe al superleuk. We hebben al heel veel leuke dingen gedaan. Lekker eten. En nog niet veel geslapen.
2: Nog niet veel geslapen, zeg je. Dat beloofd. Maar is het omdat jullie te laat gaan slapen? Of is het omdat jullie misschien te vroeg wakker worden?
3: Het is eigenlijk dat we te vroeg wakker worden. Want ja, we slapen niet altijd heel graag.
2: Oké, ja, niet graag slapen. Dat had ik ook toen ik 10 jaar was. Hoe dan ook, je ligt dus met 2 andere sloebers op de kamer. Vertel eens, wie zijn dat?
3: Tobias en Sven.
2: Tobias en Sven, dat klinken als 2 mensen die je misschien al kende voor je op kamp kwam.
3: Dat is ook zo. Sven ken ik al 2 jaar en Tobias al bijna mijn hele leven.
2: Oké, dat zijn dus eigenlijk zo wat je beste vrienden. Maar op Kazoo-kamp kom je toch ook een beetje om nieuwe vrienden. Is dat al gelukt?
3: Ja, zeker. Ik heb al 3 nieuwe jongensvrienden gemaakt.
2: Je maakt heel duidelijk jongensvrienden. Zijn er ook al meisjesvrienden tussen?
0: Nee, dat was duidelijk.
2: Waarom?
3: Dat is ook.
2: Nee, dat is ook heel duidelijk, Finn. Je hebt een brief geschreven voor jouw ouders. Je mag die al eens eventjes aan mij overhandigen. Dankjewel. Dan ga ik eens eventjes kijken wat daar allemaal... Dat is een mooie brief. Oké, super. Ik zie hier dat jullie vannacht nog iets speciaals gaan doen. Vertel eens, kan je dat al een beetje verklappen, wat jullie vannacht gaan doen?
3: Ja, we gaan in een jachthut slapen.
2: Oké, er staat dus nog van alles leuks op de planning. Het staat ook allemaal hier in die brief, die ik straks dus ga voorlezen in Riemst, bij de ouders van Finn. En dat belooft een fantastisch moment te worden.
0: Ja, ik ben super benieuwd nu al wat er allemaal gaat instaan. Dus die brief gaat nu van Jupille-sur-Ourthe naar Riemst.
2: Klopt.
0: Dus Kampkoerier, kijk goed, dan horen we jou later in de show opnieuw tijdens het voorleesmoment. Veilig op de baan vooral ook, hè.

0: Van Jupil sur Oerte tot Riemst in Limburg, bijna tegen de Nederlandse grens. Toch een uur en 20 minuten rijden voor onze kampcourier van Q. Maar hey, zo'n persoonlijke service, ja, je moet er wat voor over hebben natuurlijk. Hè.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Het voorleesmoment is later in de show vandaag. Eerst gaan we All You Hear Is Love spelen. Als jij een klik voelt met het karakter van een bepaalde artiest, volgt er dan ook een muzikale klik. Dat experiment doen we elke dag rond dit uur. En vandaag zijn dit jouw twee opties. Artiest 1 is vegan, is rebels en is niet vies van een feestje. Artiest 2 houdt van Disney, is 1,52 meter groot, maar brengt jou altijd koffie op bed. Welke artiest spreekt jou het meeste aan en waarom? Jij mag kiezen wie je hoort straks. Door nu in de Q-app te sturen artiest 1 of artiest 2.
2: De Q-party

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: My name is Peter Parker.
3: Deze zomer.
2: We used to know each other.
3: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
2: Something bad was going to happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
3: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Van Amsterdam naar Oostende.
1: All you hear is love.
0: Want in Oostende woont Gregory. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrike. Alles goed?
0: Ja hoor, met jou?
2: Ja, zeker. Vakantie, hè?
0: Vakantiesfeertje, absoluut. Buurman van het Q Beach House. Trouwe luisteraar inderdaad van Q Music. Zo kan ik jou wel samenvatten, hè, Gregory?
2: Dat klopt.
0: Maar ik heb jou nog niet gezien in het Beach House persoonlijk. Kan dat?
2: Dat kan, maar ik ging vanavond nog eens langskomen bij jullie.
0: Ah, oké. Maar ben je er al geweest? Heb ik jou gewoon nog niet gezien? Zo kan het ook natuurlijk, hè?
2: Dat klopt, inderdaad.
0: Ah, ja. Oké, kom maar een keer langs. Dan zullen we nog een keer een foto samen nemen. Maar ik wil eerst vooral dat jij kiest tussen de volgende twee artiesten. Artiest 1, vegan, rebels en niet vies van een feestje. Of artiest 2, houdt van Disney, is 1,52 meter en brengt jou een koffie op bed. Wie kies jij?
2: Dus 100% artiest 2, koffie is kleven, koffie is
0: overtuigd. Oké. En die 1,52 meter, dat is voor jou geen probleem?
2: Nee, ik kan nog altijd een beetje bukken, nee. Duidelijk.
0: Oh, dat is zeker, zeker waar. Alright, even luisteren wie jij niet hebt gekozen. Artiest 1, dat was... Kesha, ja, die heeft zo'n rebels kantje, niet vies van een feestje. Mm-hmm. Vind je dat oké, dat je die laat links liggen?
2: Kesha mag terug in de kast kruipen. Geen probleem
0: nu. Alright, ze zit er weer in. Jouw muzikale match vandaag, Gregory, dat is... Sabrina Carpenter.
2: Ik had al zo'n licht vermoeden dat die 1,52 meter, hoor.
0: Ja, het is inderdaad een kleintje. Het is niet zo groot. En een espressotje op bed, dat zal ze wel fixen voor jou. Voilà, ik hoor aan alles dat je tevreden bent met die keuze. Dus dan ben ik ook tevreden. Voilà, zo simpel is het. Taste van Sabrina Carpenter staat klaar voor jou. Gregory, tot straks, hè, in Beach House.
2: Tot straks, hoor ik. Fijne dag.

0: Passenger van Alex Warren. De kampkoerier van Q, die is op pad. Vooraan in het nieuws gaat het ook over kampen, meer bepaald problemen met een organisator van jeugdkampen uit het Gentse, Bart.
1: Freetime heet die organisatie inderdaad. Die hebben het faillissement aangevraagd. Ze zaten eigenlijk al in slechte papieren voor de zomervakantie, maar ze hoopten toch te kunnen doordoen en dat is nu dus niet gelukt in het midden van de zomer. Volgens de voorzitter zijn er twee oorzaken. Enerzijds te weinig inschrijvingen, waardoor ze al kampen geannuleerd hebben, en anderzijds een gebrek aan animatoren. In augustus zouden nog zo'n 600 kinderen op kamp gaan met de organisatie. De kans dat zij niet gaan kunnen vertrekken is dus groot. Opvallend detail toch wel. De Vlaamse regering betaalde dit jaar al bijna €230.000 aan subsidies aan Freetime. En dan nog kort meegeven dat de natuurbrand in Capelle, in het noorden van Antwerpen, is dat geblust is. Een stuk bos ter grootte van een half voetbalveld is daar in de vlammen opgegaan. Dankzij alerte passanten was de brandweer snel ter plaatse en werd erger voorkomen. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is kunnen ontstaan. En dan heb ik ook nog het weer. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland.
0: Op dit moment staat er één file op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Die staat op de E40 richting Brussel tussen Erpenmeren en Afligem. Daar is een ongeval gebeurd. 35 minuten erbij. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Mocht je je afvragen wie is daar aan het soundchecken in het Q Beach House? Het antwoord krijg je zometeen.

0: Benny uit Assen in de auto, daar gaat het niet goed hoor. 40 graden op zijn dashboard. Wow. Benny, ça va? Laat iets weten, hè. Doei. Bezoek zo meteen. Van deze Judith. Self-made woman. En dat gaat ze bewijzen straks door live te zingen op ons terras.
1: Even tijd voor jezelf. Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Nog steeds al volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: Bas Serra, de jongste winnaar van The Voice van Vlaanderen ooit. 17 jaar was hij. En nu is er ook jong muzikaal bezoek in de studio van Q. Allee, of toch al zeker jonger dan ik. Dag Judith, hallo.
1: Hallo.
0: Hi, welkom.
1: Hi.
0: Hoe gaat-ie?
1: Goed.
0: Goed?
1: Ja, superleuk om hier te zijn. Dus.
0: Wij zijn ook super blij dat je hier bent, met een glimlach.
1: Yes.
0: Ik moet nu wel zeggen, ik heb jou gegoogeld voordat je naar hier kwam, dat doe ik met iedereen. Ja. Ik heb Judith Zangeres ingetikt.
1: Oh ja.
0: En daar staat dat jij 36 Oei. Jaar bent, maar dat kan toch niet?
1: Nee, dat is een beetje... Ik heb nadat ik als artiestennaam Judith gewoon die enkele naam heb gepakt, dacht ik, shit, dat is niet handig, want er zijn natuurlijk veel Judiths op de wereld. Maar er zijn dus ook meerdere zangeressen natuurlijk die Judith heet. En ik ben 27, ik ben geen 36, maar ik moet dus op een dag moet ik even een Wikipedia of zo aanmaken, denk ik.
0: Ja, ga eens moeten bellen naar Wikipedia.
1: Ja, even, ja.
0: Oké, dat is iets voor later te fixen.
1: Ja.
0: Je hebt er een supergoeie dag uitgekozen om naar hier te komen.
1: Ja.
0: Het is heel warm, misschien zelfs te warm. Kan je daar goed tegen?
1: Ik kan er eigenlijk super slecht tegen. Ik ben in mijn familie, mijn papa en ik, we moeten altijd in de schaduw zijn omdat wij zo snel een zonneslag hebben. Dat is echt niet normaal.
0: Oh ja, dus, ja. Oké.
1: Okay. Gewoon veel water drinken. En proberen veel in de schaduw te zijn. En dan komt het allemaal goed.
0: Ja, sowieso. Maar is dat dan moeilijker om gitaar te spelen, om te zingen als het zo warm is?
1: Nee, ik vind dat op zich wel meevallen. Ik zit altijd als ik op het podium sta, dan zit ik in een bepaalde flow. En dan mag het echt zo warm of zo koud zijn als het is dan...
0: Okay.
1: Alhoewel, de kou is nog moeilijker om gitaar te spelen dan warm.
0: Voor je vingers dan
1: ja,
0: of zo?
1: Dat is echt, ik heb dat één keer in de winter buiten gedaan met mijn gitaar. Op een gegeven moment kwam er geen noot meer uit omdat mijn vingers...
0: Oké, maar gelukkig gaat dat niet het geval zijn straks.
1: Nee.
0: Is dit eigenlijk jouw allereerste keer ooit in het Q Beach House?
1: Ja.
0: En wat vind je ervan?
1: Oh, wel leuk. Ik vind dat hier echt super mooi en zo leuk georganiseerd. Het is een vibe.
0: Oh, dank u.
1: Ja.
0: Ik ga het doorgeven
1: ja, dat is goed.
0: Aan
1: ja.
0: De makers van het Q Beach House. Die gaan blij mee zijn. Heb jij zelf al veel optredens gedaan deze zomer?
1: Ja, zeker. Allee, op bepaalde festivaletjes en we spelen allemaal, zoals hier bijvoorbeeld, op 10 op de Zien heb ik gestaan. Er is al één aflevering uitgezonden, er komt er nog één uit. En ja, van alles en nog wat eigenlijk. Allemaal superleuk.
0: Hey, hoe was dat om op dat iconische 10 op de Zien podium te staan?
1: Superleuk ook. Ik vind het altijd mega gezellig daar ook. Dus.
0: Ja. Was je niet geïmponeerd door Willy Sommers en Anne de Baatselier?
1: Mega, altijd.
0: Ja, welke
1: maat. Dat stond in je hart.
0: Ja. Klopt inderdaad. Niet alleen ja, in de zomer sta je vaak dus op het podium. Ja. Binnenkort ook de AB in Brussel.
1: Ja.
0: Een show die volledig uitverkocht is.
1: Ja.
0: Is dat al met zo'n gezonde stress dat je daarvoor voelt?
1: Ja, ik weet niet of je het gezond kunt noemen.
0: Ongezonde stress.
1: Ik vind dat echt heel stresserend, maar ik vind het ook superleuk. Ik ben er mega excited voor, maar het is wel, het is heftig. Het is de eerste keer, dus het is super spannend natuurlijk.
0: Ja, en ben je daar nu al mee bezig, wat je daar allemaal dan gaat doen?
1: Ja, ik ben eigenlijk deze week ermee begonnen met zo dat ik denk van oké, nu ga ik het echt praktisch al beginnen aan te pakken.
0: Praktisch? Hoezo?
1: Ja, zo de setlist en zo al in elkaar steken en zo. Daar ben ik nu mee bezig.
0: Oké.
1: Dus,
0: dus je weet nog wel wat doen de komende
1: Zeker.
0: Zomermaand.
1: Zeker.
0: En straks ga je dus live zingen op het podium van het Q Beach House.
1: Ja.
0: We kijken er super hard naar uit dat je dat gaat doen. Daarna, de nummers dat we dus straks gaan horen, die komen op jouw debuutalbum ook. Dat komt er dan ook nog eens aan na de zomer. Zeg, zo druk allemaal.
1: Ja, het is echt allemaal happening gewoon. Ja, dat komt op 2 oktober uit, Panic First. Daar komen alle nummers die ik ga spelen, staan ook natuurlijk op die plaat.
0: Ja.
1: Super veel zin in om die uit te brengen.
0: Panic first.
1: Ja.
0: Paniek eerst.
1: Ja.
0: Wat komt er dan voor jou na de paniek?
1: Zelfrelativering. En dan moet ik altijd op mezelf lachen. Dan denk ik, amai, ça va, doe even normaal.
0: Is dat ook als er zo... Stel dat je op een podium staat en er gebeurt zoiets, iets onverwacht of iets fout of zo. Is dat ook hoe dat je daarmee omgaat? Zo van, oké, ga gewoon door.
1: Dit is echt een super rare vibe misschien. Maar als er iets misgaat op podium live, dan vind ik dat altijd zo grappig. Dan denk ik, amai, dat toont nu echt dat wij mensen zijn. En dat is eigenlijk wel grappig om daarmee te dealen.
0: Voilà.
1: En dan vind ik het altijd tof om even daar zo direct een oplossing voor te vinden.
0: Ja.
1: Dan voel je dat
0: mens. Het is dat.
1: Dat maakt mij mens.
0: Voilà. Met die mooie quote zullen we het afronden, het gesprekje voor nu. Judith, rond iets over 5 horen we jou dan hier op Q van op het podium.
1: Yes.
0: Veel plezier.
1: Dank je wel.

0: Light van TT.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Maxime en de Bauza.
0: Ja, er is deze week echt iets bijzonders aan de hand. Ik geef dus dat golden ticket weg. Maar je moet daarvoor een hit van Maxime herkennen. Liefst zo snel mogelijk. Maar dan moet je ook natuurlijk de juiste titel zeggen.

0: Maandag liep het mis. Wat is de titel?
1: Ik wil dat je liegt.
0: Nee, is fout. Oh nee, Zoe. Oh. Nee. En dan gisteren liep het ook mis. Wat is de titel?
1: Ik leef voor jou.
0: Tju toch, nee.
1: Oh. Ik luister al naar mijn zoontje. Die zei, ik leef voor jou. Ja, nee.
0: Oh, nee, het was ik wil dat je liegt. Ik heb hierover nagedacht, liefste mensen. De persoon die straks meespeelt, die moet even nadenken over een goede strategie. Ik zou zelf ietske langer wachten. Dus ja, ietske langer wachten en dan pas stoproepen, maar dan wel zekerder zijn van de titel. Ik denk dat dat gaat werken. Want ik vind het zo zonde, hè. Voor die twee vrouwen die al hebben meegedaan, want goh, ze wouden het zo graag. Het is niet gelukt. Dus ietske langer wachten. Als jou dat lukt, dan ben je al voor 50% eigenaar van dat golden ticket, hè. Want we spelen nog vandaag en morgen. En je mag dat golden ticket trouwens volledig op jouw maat samenstellen. Je kiest zelf wat je er allemaal in wil. We voorzien bijvoorbeeld ook wat hapjes van de kaart. Jij kan kiezen calamaris of bitterballen, colas of mojito's. Allemaal helemaal op jouw maat dankzij Telenet. We zorgen ook voor een persoonlijk momentje tussen jou en Maxime. Oh la la. Je mag ook zelfs blijven slapen in het Rosa Hotel hier in Oostende. In een prachtige kamer, is vlakbij hier, vlakbij het Q Beach House. Dus liefste mensen, wil jij kans maken op dat golden ticket en dus de titels van de nummers van Maxime heel goed kent? Dan mag je nu de Q-app erbij pakken en sturen golden tickets. Veel succes! Q-music. Q sounds better with you.
2: Ook voor alle Q-luisteraars.

0: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Goedemiddag, het nieuws van 5, dat krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. Het is opletten voor de sterke stroming aan de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt.
5: Iemand die niet zo goed kan zwemmen kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
4: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli, sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Toen was de maximumtemperatuur 33,2 graden. En wie met de trein naar Nederland wil, is eraan voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Rozendaal in Nederland kunnen daar geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
6: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen. Maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
4: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. De Gentse organisator van jeugdkampen Freetime heeft het faillissement aangevraagd. Volgende maand zouden nog zo'n 600 kinderen met die organisatie op kamp gaan. Wat er met hen moet gebeuren is nog onduidelijk. Je hoort de voorzitter van Freetime.
7: Het is zo dat er al een neerwaartse trend was. In juni hebben we nog gezegd, we gaan de ganse zomer uitdoen. We gaan schoon afsluiten en we wouden eind augustus sluiten. Maar door die kampen te annuleren al en een aantal mensen en accommodaties te moeten weerbetalen en met het tweede groot probleem, het vinden van monitoren, zitten we nu in de shit, met manier van spreken, en moeten we vroeger stoppen.
4: Het is ook niet duidelijk of de ouders nu hun geld zullen terugkrijgen. Opvallend, de Vlaamse regering gaf dit jaar al bijna 230.000 euro aan subsidies aan Freetime. En dan nog goed nieuws uit Nepal, want daar komen al maar meer tijgers bij. In 16 jaar tijd is de populatie meer dan verdriedubbeld, dat meldt het WWF. Nepal investeert al jaren in natuurherstel en dat loont dus. WWF noemt het een van de grootste succesverhalen over de hele wereld. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland.
3: En op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Afligem is een ongeval gebeurd. Je moet daar 1,5 uur bij rekenen. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten langer. De binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vier Armen ook 5 minuten. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Legrellelaan en Borgerhout. Daar is het 6 minuten langer. En op de E40 richting Gent tussen Afligem en Aalst ook 5 minuutjes. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven? Dat kan, dan verlies je daar nog. Normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
3: Wordt het derde keer goede keer voor dat golden ticket voor Maxime en de Pausa van nu vrijdag.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Maxime en de Bauza.
0: En goedemiddag, dag Ibrig uit Roeselare.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, dat golden ticket. Waarom vind jij dat dat naar jou moet gaan?
2: Wel, we zitten hier met mijn collega Dena op het werk. Dat ons al heel de week erover heeft aangesproken. En ze luistert eigenlijk al heel de tijd aandachtig mee. Dus we hebben eigenlijk samen met collega's ondernomen om proberen samen te winnen voor haar.
0: Oké, het is een groepswerk geworden. Dat is tof. Wat doen jullie samen van werk?
2: Wij werken eigenlijk aan privéjets. We doen het onderhoud van privéjets.
0: Jullie onderhouden privéjets. Wow, oké. Wat is zo het zotste voorwerp dat je ooit al hebt gezien in zo'n private jet?
2: Oh, ik denk zo overal, als je een keer ziet hoe dat interieur er eigenlijk volledig uitziet, als dat allemaal gestript is, is dat ook wel vrij cool. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al een keer mee mogen gaan op een testvlucht, dat ook wel super chic is natuurlijk.
0: Amai, wat een heerlijke extra legale voordelen aan jouw job. Zalig. Oké. Ja, zitten jullie dan ook klaar met z'n allen om mee te helpen?
2: Ja. Iedereen zit hier wel samen verspreid.
0: Oké, dus er is een soort van strategie.
2: Ja, dat wel. Dus ik zie ze hier allemaal opgeleend staan eigenlijk. En deze week hebben ze er ook al veel van gehoord, dus we zijn er wel klaar voor.
0: Oké, dan ga ik het nog eventjes uitleggen wat ik van jou nodig heb. Want je hoort zo meteen een fragment. Het klinkt alsof jij op de dijk van Oostende vertrekt, al wandelend richting het Sunset-concert waar Maxime al bezig is. Die is al aan het zingen. En hoe dichter bij je komt, hoe beter je hoort welke hit hij zingt. Als jij de titel weet, dan roep je stop. Degene met de snelste tijd en de correcte titel krijgt dat golden ticket. Het is geen gemakkelijke opdracht, dat is al gebleken deze week. Maar ik voel aan alles, jij bent er klaar voor. Jij bent voorbereid.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan ga ik jouw opgave en jouw tijd starten in 3, 2, 1, go.
2: Dopamine, stop.
0: Je hebt stop geroepen, maar je zei ook iets. Jij zei dopamine.
2: Nee,
0: dat is fout.
2: Nee.
0: Is vervloekt.
2: Nee.
0: Ik kan dit niet goedkeuren. Je hebt een titel geroepen.
2: Wat was het voor de stop?
0: Ja. Ja, nee.
2: Na de stop wist ik het.
0: Dat is niet goed.
2: Nee.
0: Oh, mijn excuses. Ik zou het jou zo gunnen. Maar ik moet natuurlijk streng zijn, want morgen kan er ook nog een kandidaat meespelen. Weet je nu wel welke titel we zochten?
2: Ja, tot onder invloed, hè.
0: Ja, dat was juist.
2: Oh, maar kom aan.
0: Oh, potverdekken, ja. Amai. Hier gaan we eventjes van moeten bekomen, maar jullie vooral ook.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ça va met Zena ondertussen, want ja, het was zij dat het zo aanstuurde.
2: Ja, die kijkt niet vrolijk natuurlijk.
0: Garma. Ja, kijk, misschien moeten jullie nog eens sturen morgen. Wie weet wordt zij er door de computer uitgepikt om morgen de kandidaat te zijn. Ik zeg zomaar iets. Ja, dankjewel voor dit spelmoment, maar voorlopig zonder golden ticket. Kijk.
2: Ja, kijk, toch bedankt.
0: Ja, het is graag gedaan. Allee, ja, salut hè.
2: Ja, salut.
0: Tada. Q-music.

0: Ja, onder invloed was dat van Maxime, die vrijdag op ons podium staat. Maar gaat er iemand dat doen met een golden ticket? Ja, de kandidaat die morgen zal meespelen, die heeft eigenlijk vrij spel, hè? Kan zo lang naar het fragment luisteren als je wil, zolang je maar de juiste titel geeft. Dus wordt een spannend moment morgen in de show rond 5 uur. Nu is het de beurt aan Judith. Ze staat klaar op het podium van het Q Beach House om live te zingen voor jou. Kijk ook gerust mee op de livestream.
1: Goedemiddag, Q Beach House! Ik zei goedemiddag, Q Beach House! Ah, dat is beter. Zon, zee, strand, het is een perfecte dag. Allee, toch bijna een perfecte dag. Want de dag kan alleen nog maar beter worden met live muziek. En toevallig wil het dat wij hier een fantastische band voor jullie hebben klaarstaan. En nog beter, ook een fantastische zangeres. Dus mag ik een hartelijk, een warm, maar niet te warm applaus voor Judith!

0: Wauw, I'd love to be in love van Judith. Live van op het terras van het Q Beach House. Ik denk dat ze er veel fans heeft bijgekregen als ik zo naar de reacties kijk van de mensen hier. De rest van het mini-optreden van Judith kan je nu volgen via de livestream van Q Music. Dus door mee te kijken. Want wij gaan verder in de show met Repeat of Niet zometeen. Jouw mening is welkom.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: All Rise Blue.
1: Repeat of niet.
2: In Repeat of Niet zit een trio. Ze staan nu vrijdag ook op ons podium. De Bauza Boys, de boys van de Bauza. En hun nieuwe single die scoort heel goed. Maar misschien heb jij je mening zelf nog niet gegeven. Dan is dat nu zeer welkom met een berichtje of een audioberichtje in de Q-app. Dit is het begin van Lose Myself. Vind je dat een repeat of een niet? Wat is jouw mening? Laat maar komen. Ik vind het heerlijk, maar ja, ik wil jou niet beïnvloeden natuurlijk.

0: Lose Myself. Van de Bouwsa. Repeat of niet. Voor meer van de Bouwsa moet je vrijdagavond naar Oostende komen voor het Sunset Concert van Maxime en de Bouwsa. Maar eerst eens zien wat jij van de nieuwe single vindt. Jenna die zegt Repeat is een dikke hit. Iedereen moet je kennen ondertussen. Chris uit Dilsen-Stockholm vindt het leuke zomerse muziek. Voor mij is het een repeat. Warre uit Heist op den Berg die zegt ook repeat. En Kenneth uit Oosterzeelen ook repeat. Ze hebben weer een dikke hit te pakken, denk ik. En wel, ik denk het ook aan de repeaten te zien in de Q-app. Dus vanavond hoor je het nummer nog eens opnieuw rond 20 over 9 bij Lian van Averbeke.
1: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment van Freya Sky. Het is 5:30. En natuurlijk is iedereen super welkom aan de kust, maar als je in de zee wilt zwemmen, Bart, ja, dan moet je toch best wel opletten, hè?
1: Ja, want de zee is net iets gevaarlijker dan anders. En dat komt omdat het springtij is. Dat betekent twee dingen. Eén, de stroming in de zee is sterker, dus je wordt sneller meegesleurd. Zeker als je niet heel goed kan zwemmen, kan dat een gevaar zijn. En twee, de waterlijn trekt ook sneller op. Het strand wordt dan kleiner en dus ook drukker en meer kans voor kleine kindjes om verloren te lopen. Dus oppassen als je een bezoekje brengt aan het beachhouse en dat wil combineren met een paar uurtjes strand. En over mooi weer gesproken, het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Toen was de maximumtemperatuur 33,2 graden.
0: Ja, en over het weer gesproken, dan is daar weerman Jonas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrike.
0: Ja, kan je daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, het is warm, hè. Het is echt wel heet, zeker in het binnenland. Hè. Inderdaad, 35 graden zie ik zelfs lokalen op de thermometer staan. En ook aan zee is het tropisch warm geworden. En ja, die hitte die gaat nog een tijdje blijven hangen. Hè. Het gaat vanavond maar langzaam afkoelen. Pas na 10 uur vanavond zakken de temperaturen onder de 30 graden.
0: Amai.
2: En tegen morgen, ja, dat is ongelooflijk. Het zal echt een zwoele nacht zijn. En dan tegen morgenochtend nog altijd zeer zachte minima rond zo'n 20 graden. Dus ja, toch wel een nacht om moeilijk bij te slapen, denk ik.
0: Ja, ja, het mag wel een beetje frisser worden. Gaat dat ook gebeuren de komende dagen?
2: Ja, absoluut. Hè. Dus de komende dagen zijn we van die grote hitte dan toch verlost. Morgen aan de kust nog een graad of 23. In het binnenland kan het nog 27 graden worden. In Limburg is dat zelfs nog altijd een tropische 30 graden. Maar morgen toch zeker in het binnenland meer bewolking. Hè. Dus na de middag kan vanuit het zuiden de bewolking wat toenemen. En vooral over het centrum en het oosten van het land is er zelfs kans op een paar buien. Aan de kust daar gaan we het morgen helemaal droog houden met ook nog mooie zonnige periodes. En ook morgen staat er toch meer wind dan vandaag. Dus het zal morgen zeker een pak aangenamer zijn. En dan vrijdag, een graad of 27, afwisselend zon en wolken. In Vlaanderen houden we het droog, maar in het zuiden van het land, in de Ardennen, daar is er kans op een paar onweerachtige buien. Ja, en het weekend ziet er opnieuw goed uit. Hè. Echt wel zomersweer, zaterdag veel zon, paar onschuldige wolkenvelden en een heerlijke 26 graden. Zondag zou het opnieuw wat warmer kunnen worden met 28 tot lokaal 30 graden. Maar ook dan houden we het droog met de zonnige periodes. Het is pas begin volgende week, maandag, dinsdag, dat het allemaal wat onstabieler zal worden en dat dan de kans op een aantal stevige regen- en onweersbuien zal vergroten.
0: Ah ja, oké, okay, want ik wou net zeggen, onstabiel klinkt nu even als muziek in de oren wel. Als je niet zo goed tegen de warmte kunt, uiteraard, dan
2: dus
0: mag het onstabiel
2: worden. Het ziet eruit dat we maandag inderdaad wel een paar stevige onweersbuien zouden kunnen krijgen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Kijk, het is wat het is. Dankjewel, weerman Jonas, en tot morgen. Op de baan is het redelijk rustig op dit moment, behalve als je op de E40 staat richting Brussel. Tussen Wetteren en Afliegem, want daar is eerder een ongeval gebeurd en moet je nog altijd 1:30 bijrekenen. Brusselse buitering tussen Grimbergen en Jetten, 47 minuten extra door een ongeval. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 6 minuten. En op de Antwerpse ring dan nog richting Nederland, tussen Le Grellelaan en Borgerhout, daar is het 6 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Wouter heeft een update over de file, die lange file daar op de E40. Je moet dit horen.
1: Tja, Ulrike, aangaande de file op de E40 richting Brussel. Een vrachtwagenchauffeur had het lumineus idee om zijn patatten midden in de autostrade te kweken. Dat lukt niet.
0: Dankjewel, Wouter. Ja.
2: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Nou ja, even een stavaza, hè, want het is ook alweer eventjes geleden over onze Kampkoerier. Die was daarnet bij Finn. 10 jaar, die is op avonturenkamp in Jupille-sur-Ourthe. Dardenne dus. Al die avonturen die heeft Finn neergepend in een mooie brief. Die brief is nu onderweg met de Kampkoerier naar Riemst in Limburg, naar mama Martin en papa John. Is de Kampkoerier ondertussen al in Riemst? Dat is een zeer goede vraag. Ik ben hem zowat aan het tracken. Ik kan dat hier doen op mijn gsm. Ja, hij komt binnen een... Ah, een minuutje komt hij toe. Binnen een minuutje is hij daar. Prima, dan horen we hem zo meteen in de show.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Nog steeds al volonté.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunchgarden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunchgarden.
7: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
10: Vanavond bij VTM Franse vintage kasteel vibes in Met Vier in Bed. En fake wedding vibes bij VTM 2 met Sandra Bullock en Ryan Reynolds in The Proposal. Vanavond bij VTM en VTM 2.
11: Q Music.
12: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: tranen van goud. Soms ook traantjes op kamp. Dat gebeurt al wel eens bij de kindjes, maar nog niet bij Finn.
1: De kampkoerier.
0: Ja, Finn is op kamp en die heeft een brief geschreven. En ik ga eens checken, kampkoerier van Q. Ben je klaar om de brief van Finn 10 jaar te bezorgen? Ben je aangekomen?
2: Wel, het was een helse rit door de Ardeense bergen, maar het is mij gelukt om hier in Riemst te geraken. En ik sta nu dus, als alles goed gaat, voor de deur van John en Martien, de ouders van Finn. En we gaan eens aanbellen, hè. Zo, heel spannend. Ik ga de brief er alvast bij nemen. En ik zie beweging. Er is iemand thuis, dat is al goed. Zo, goedemiddag.
3: Hallo. Hallo,
2: ik wil maar bijstaan, De kampioen van QB. Jullie hadden een brief besteld.
3: Ah ja, dat klopt.
2: Finn heeft die speciaal voor jullie geschreven. Zo net bij mij aan de oente. Is het goed als ik die eventjes voorleg?
4: Jij mag dat doen.
2: Dan ga ik eraan beginnen. Hallo mama, papa en Moeke. Het is hier superleuk. Ik ga vandaag in het meertje zwemmen. En ook vanavond nog slapen in een jachthut. We hebben nog niet veel geslapen. Want we waren altijd voor 8 uur wakker. Ik kijk nog heel hard uit naar de croque monsieur en de zitlaan. Ik denk dat jullie mij een beetje missen, maar tot nu toe mis ik jullie nog niet. Liefst Finimus. Heel schoon, hè?
3: Ja. Heel schoon, heel lief.
2: Wat mij meteen opviel aan die brief, Finimus. Vertel eens, van waar komt dat?
3: Dat is een beetje zijn bijnaam, hoe dat wij hem hier noemen. Of dat zijn kameraadjes hem opnoemen. Finimus is zijn bijnaam.
2: Iedereen noemt zijn Finimus.
4: Ja. Niet iedereen, maar tot veel.
3: Ja. Ja.
2: Oké, okay, super. Zeg, en ja, ik zie hier, hij denkt dat jullie hem een beetje missen. Klopt dat?
3: Dat klopt ook wel. Het is toch wel liegen, hij is zo en stil zonder hang hier. Dat missen we wel, ja.
4: Langs de andere kant is het wel anders.
2: Dat kan ik geloven. Zeg, maar hij is dus op avonturenkamp. Zou zo'n avonturen ook iets voor jullie zijn of totaal niet?
3: Voor mij wel. Voor u denk ik...
4: Nee, voor mij niet.
2: Bij deze Ulrike weten we dan ook waarom dat hij op kamp is gestuurd en dat hij dus niet met hen gaat gaan ziplinen. Alleszins, volgende week terug een nieuwe brief en dan een nieuwe opdracht voor de kampkoerier. Ik hoop dat jullie mij toch wel 5 sterren geven.
3: 5 sterren plus.
4: Oh. Zeker 5 sterren.
2: Voilà, en dat is van 2 personen, dus eigenlijk weer 10 sterren.
0: 10 sterren, dikke proficiat. Ja, als jouw kind of metekind of kleinkind, als die volgende week op kamp gaat, je kan je nog altijd inschrijven voor die 10 sterren service van de kampkoerier. Via de Q-app doe je dat, of qmusic.be. Een goede terugrit, kampkoerier. Bye-bye.
1: Q. Ulrike Douwer. Yeah.

0: Voilà.
1: Straks bij Ulrike Douwer.
0: Ja, het is warm voor iedereen, hè, zeg. Straks gaan we het wachtwoord spelen. Het was al 2 keer prijs deze week. Dus ja, ik was aan het denken, zijn mijn wachtwoorden te makkelijk? Misschien moet ik vandaag eens een ietsje moeilijker verzinnen en zien waar we landen. Ik ga er nog eens over nadenken. Jij mag terwijl al wachtwoord sturen in de Q-app als je straks wilt meespelen. Als je dat lukt om mijn wachtwoord te kraken, dan krijg je een set Q-cocktail of mocktailglazen. Dus stuur maar in de Q-app wachtwoord als je wilt meedoen.

0: Beach House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
2: Goedenavond. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkelband, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. En er wordt nu ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Opletten voor de sterke stroming in de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt.
3: Iemand die niet zo goed kan zwemmen, kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
2: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Dat stond op 33,2 graden. Wie met de trein vanuit ons land naar Nederland wilt, is er aan voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Rozendaal, vlak over de grens, kunnen er geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
4: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen. Maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
2: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. En het is meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. De Slovaak Lukas Kubis werd tweede. De Deen Henrik Pedersen eindigde derde. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure liever. Daardoor moest hij ook passen voor de Ronde van Frankrijk. En zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen, zoals bijvoorbeeld Mozart, of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers. Zomers warm met 23 graden aan de kust liever. En tot 33 graden in het binnenland.
1: Yes. Lekker smelten als je onderweg bent met de wagen. Er staan 7 files op dit moment richting Brussel op de E40 tussen Wetteren en Afligem. Is eerder een ongeval gebeurd en moet je ondertussen bijna 2 uur bijrekenen. Dat is heel veel. Op de E19 richting Brussel tussen Rumst en Mechelen-Noord verlies je 5 minuten. De Brusselse buitering tussen Grimbergen en Jette ook een ongeval gebeurd. 51 minuten erbij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 10 minuten door een ongeval. Op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek Oppem en Tervuren Vierarmen 5 minuten langer. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten. En op de E40 richting Gent tussen Drongen en Sint-Anijs-Westrem 6 minuten extra. Wees alsjeblieft voorzichtig als je op de baan bent. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
1: En dan nu 2 nummers met love in de titel na elkaar. Love Generation en So Easy to Fall in Love.

0: Love Generation, want love is love. Als jij dat ook vindt, dat love love moet zijn, je kan je sinds gisteren inschrijven om mee te gaan met Q naar Antwerp Pride op zaterdag 8 augustus in de parade op de wagen van Q-Music. We hebben daar een paar plekjes gereserveerd voor luisteraars. Je hoeft zelf niet queer te zijn, dat mag uiteraard. Je kan ook een ally zijn en gewoon ja, dat je wilt meegaan op die wagen om te steunen, om te tonen van hey, dit is oké, we vieren dit mee, we protesteren mee. Alle info over Q op Antwerp Pride vind je terug via de Q-app of de website van Q uiteraard. Hè.
1: Wachtwoord.
0: Elena uit Lokeren, welkom bij het wachtwoord.
2: Hallo.
0: Hallo, wat heb jij gedaan vandaag?
2: We zitten al een hele dag in de auto vanuit Spanje terug naar België.
0: Oh ja, dat is wel een eindje. Kom terug van vakantie.
2: Ja, inderdaad. Na twee weken.
0: Amai. En waar heb je gezeten in Spanje?
2: Torrevieja.
0: Torrevieja. Oké, okay. En was daar goed? Was daar niet te warm?
2: Heel warm, maar wel heel leuk.
0: Ja, het zal wel. En pikt het om nu terug naar huis te moeten komen?
2: Ja, het is wel leuk dat we terug gaan, maar wel een beetje jammer, hè.
0: Ja, dat is altijd jammer als de vakantie voorbij is. Alhoewel, ik kom ook altijd wel graag thuis, hoor. Zeker na twee weken, zo mijn eigen bedje, mijn eigen douche, mijn eigen productjes en zo. Ja, ik vind dat eigenlijk wel stiekem heel tof. En het is hier een hittegolf trouwens, Elena. Ik weet niet of je dat al door had, maar het is eigenlijk ook super warm in België nu.
2: Ja, dat heb ik al gehoord.
0: Ah ja, voilà. Dus het gaat nog een beetje zoals Torrevieja voelen. Als jij lang onderweg bent in de auto, zit jij dan zo wat te Instagrammen, te Facebooken?
2: Ja, soms.
0: Ah, maar ja. Dan kan dat misschien wel handig zijn voor het wachtwoord, hè? Want het zijn altijd actua-vragen die je krijgt. Dus als je zoiets hebt zien passeren van nieuws of zo, het kan maar helpen bij de quiz. Ik ga jou drie vragen stellen. Per juist antwoord krijg je een tip over het wachtwoord van vandaag. Dat is een woord dat ik zelf verzin elke dag. Dus hoe meer tips, hoe gemakkelijker het is om het wachtwoord van vandaag te kraken. En als dat jou lukt, dan krijg jij bij thuiskomst een set Q-cocktail of mocktailglazen. Ben je klaar, Elena?
2: Okay. Ik denk het.
0: Oké, okay, we gaan dat gewoon proberen. Voilà. Vraag 1. Belgian Cats Antonia De Lara en Julie Allemand hebben afgelopen nacht tegen elkaar gebasket in de hoogste Amerikaanse basketcompetitie voor vrouwen. Maar hoe heet die competitie?
2: Belgian Cats.
0: De Amerikaanse basketcompetitie voor vrouwen.
2: National Women's Soccer League.
0: Nou, goeie gok, maar niet helemaal juist. Het was de WNBA. Dus de NBA is voor de mannen en dan de WNBA is voor de vrouwen. Helaas geen eerste tip, maar dat hoeft nog niet het einde te betekenen. We gaan naar vraag 2. De Amerikaanse wandelaar David Kifaldi die gleed uit op een wandeltocht waardoor zijn lichaam, het is een beetje akelig, maar doorboord werd met een bepaald voorwerp. Hij is er wel in geslaagd om zo nog 16 kilometer verder te wandelen tot aan de ambulance. Weet jij welk voorwerp er in zijn lijf stak?
2: Oh, ik heb dat gezien. Oh my god, ik weet dat niet meer. Een hengel.
0: Hij was aan het wandelen, dus
3: een... Een tak.
2: Nee, een wandelstok.
0: Ja, nee. Ik had het tak al afgekeurd. Potverdekken zeg. Het was een wandelstok. Nou, kijk, we zullen even zien hoe vraag 3 verloopt. Of dat je daar nog een tip bij kan verdienen, Elena. Pukkelpop krijgt vanaf dit jaar een eigen comedy show. Noem één van de bekende comedians die daarmee op het podium zal staan. Het is een bekende Vlaamse comedians. Allee, dus het zijn er een paar, maar je moet er maar eentje opnoemen. Ik kan een gokje doen. Elena, ben je er nog?
2: Urbanus?
0: Ah, nee, niet Urbanus. Nee, Jens den Donker, Bart Kannaert, Henk Rijkaard, Amelie Albrecht of Xander de Rijke. Ja, dan hoef ik de vraag eigenlijk niet meer te stellen. Wat het wachtwoord is. Tenzij je een totaal wilde gok wilt doen, dan mag je dat nu doen. Welk woord komt nu in jou op?
2: Spaghetti.
0: Nee, is niet het wachtwoord. We konden maar proberen. Het wachtwoord vandaag was muggenbeet. En de tips waren rood, prik en jeuk. Zo had je het kunnen weten.
2: Dat was wel makkelijk geweest als ik de vragen wist, natuurlijk.
0: Zo gaat het altijd in een quiz natuurlijk, liefste Elena. Oh, ik vind het wel heerlijk dat jij vandaag hebt meegedaan. Nee, zeg, goede terugkomst. Hè. De groetjes aan iedereen daar in de auto.
2: Ja, dank u.
0: Salutjes. Q Music.

Ondertussen is hier in Oostende onze buurvrouw neergestreken. Camille met Circus Camille. De komende weken zal ze er zijn. Gisteren was het de avant-première. En ik mocht al eens gaan kijken samen met een nichtje en neefje. Nona, 11 jaar en Mauro, 8 jaar. Hun recensie en de nieuwe single van Camille hoor je zo meteen. De Q-party, Barcelona.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85-inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: S'morgens eet ik yoghurt met granola met krekenpot. En dan om 10 uur soms dan ik in een boterham met krekenpot. Op de middag eet ik balletjes met krekenpot. En dan in de namiddag en ik in een pannenkoek of ook kremmetje met krekenpot.
3: En s'avonds dan ook krekenpot?
2: Nee, s'avonds niet. S'avonds eet ik patatjes met vlees en groentjes. En misschien een klein beetje krekenpot, ja.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: van Camille. Ja, ja, Circus Camille staat weer op het klein strand hier in Oostende. Gisteren was het de avant-première van de show en ik mocht dus al eens gaan kijken. Ik vond dat heel chic dat ik was uitgenodigd. Ik mocht ook mijn nichtje Nona, 11 jaar, meepakken en mijn neefje Mauro. Ik heb aan hen gevraagd achteraf om de show van Camille toch eventjes te recenseren. En dit is hun oordeel.
1: Wij zijn vorig jaar ook naar het Circus Camille gegaan en ik vond het dit jaar ook echt heel leuk. En ik heb hele lekkere frietjes gegeten, dus het was een topavond. Groetjes, Nona.
0: Groetjes terug, liefste Nona. En heel goed gedaan trouwens. Dus onthoud vooral, het is een goede show, even goed als vorig jaar. En de frietjes zijn zeer lekker. Dan weet jij wat te verwachten als jij vanavond of later gaat naar Circus Camille.
2: Q op de Antwerp Pride.
0: Ondertussen ben ik zo blij om te zien dat er al heel veel inschrijvingen zijn binnengekomen van luisteraars die mee willen met ons naar de Pride binnenkort op zaterdag 8 augustus. Een van die luisteraars, dat is Pablo uit Kruibeke.
3: Hey Ulrike, ik heb me ingeschreven om mee op de queue aan te kruipen volgende week tijdens de Antwerp Pride. Ik ben al de hele zomer aan het verbouwen, maar eigenlijk wordt het tijd om een feestje te bouwen. Woppa!
0: Aha, oké. Ja, een feestje natuurlijk. Dat hoort er ook bij op de Pride. Hè. En zeker met de DJ-sets van onder andere Jolien Roets, Dimitri Wouters, Voltage. Het wordt een feest en een protest tegelijkertijd. Je kan je dus nog altijd inschrijven om mee te gaan met ons via de Q-app. Q-Music.

0: En zo is het 6:30 op deze warme woensdag. En worden er opnieuw vluchten naar het Midden-Oosten geannuleerd?
1: Inderdaad. TUI annuleert nog maar eens al zijn vluchten richting het Midden-Oosten. Al zeker tot 12 augustus. Het volgt daarmee de Raad op van Buitenlandse Zaken dat het reisadvies heeft aangepast. En de oorzaak, die moet ik u niet meer uitleggen, denk ik. Dat zijn de toenemende spanningen in de regio daar. De impact tijdens de zomermaanden valt al bij al wel mee. Die bestemmingen zijn vanuit ons land populairder in de herfst en de winter. Ze worden deze periode meer gebruikt als tussenstop voor langere vluchten naar Azië dan. En dan nog sport, van een comeback gesproken. Wout van Aert komt in zijn eerste koers na zijn elleboogblessure meteen als eerste over de finish in de openingsetappe van de Ronde van Denemarken. De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede, de Deen Henrik Pedersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig vandaag en warm de rest van de avond. Opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland.
0: Ja, het zal nog eventjes met zweetsnor zijn. Er staan 4 files ondertussen nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer richting Brussel op de E40. Daar is eerder vandaag een ongeval gebeurd. En ik zie nog altijd dat er 1,5 uur staat tussen Wetteren en Afliegem. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem is het nog 17 minuten langer. Richting Gent op de E40 tussen Drongen en Sint-Nijs-Westrem verlies je 7 minuten. En dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten erbij. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten. Q Music.
2: Maximum Summer. Ulrike Douwer.

0: is down the road.
1: Die heerlijke stem die kan alleen maar van Alex Warren zijn.
2: Hot.
3: You're hot and you're cold.
2: Or cold.
1: Zeg, gisteren bleek dus dat een huwelijksaanzoek doen op vakantie, dat nog heel hot is om te doen. Dus de meerderheid wacht met die belangrijke vraag te stellen. Doen dat dan liever op vakantie in plaats van thuis. Vandaag een nieuw onderwerp in Hot or Cold en dat is tickets afgeprint meenemen. Dus bijvoorbeeld vliegtickets of concerttickets afdrukken, door de printer jagen en zo meepakken om te laten scannen. Doe je dat, dan ben je team hot. Doe je dat niet, dan ben je team cold. Dus je mag de Q-app erbij pakken en eventjes laten weten in welk team jij zit. En vooral ook uitleggen, ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe doe je dat? Wat is de strategie? Vertel het mij zeker in de Q-app. Tickets afgeprint meenemen, hot or cold.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: Krevel.
2: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.
14: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
15: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.

0: Material Lover van Sienna Sparrow.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Jij bepaalt de temperatuur elke dag in hot or cold over een bepaald onderwerp. Is dat nog helemaal hot of is dat ondertussen toch compleet afgekoeld? Een beetje passé, dat doen we niet meer. Vandaag gaat het over tickets afgeprint meenemen. Dus vliegtickets of concerttickets of zo. Katrien uit Ieper, we gaan eens luisteren.
3: Hey Ulrike, wij zijn hier team hot tot ergernis toe. Mijn man print altijd tickets af van alles en nog wat. Gewoon te bang om te stellen dat er geen wifi is. Ook al vergeet jij de papieren versie en zijn we al onderweg, die keer terug achter de papieren versie, weten we dat zijn tickets gewoon op zijn gsm staan. Mannen, hé.
0: Amai, die laatste kwam er oprecht, op heel oprecht uit. Goed, ja. Er komen nog wel wat reacties binnen. Ik zal er straks nog een paar meenemen. Onder andere van Ellie uit Peer, die zegt nog cold op de smartphone laten zien. Dat gaat veel sneller. Ik print dat nooit meer af. De rest is voor straks. Eerst Paradise van Coldplay.

0: Franse Salavi, baby.
1: Q-tops geeft deze week van Chris Cross Amsterdam.
2: Hot. Or cold.
1: Tickets afgeprint meenemen. Vind je dat hot of cold? We gaan luisteren naar Rosie uit Leuven.
3: Hoi, hoi, Ulrika. Ik ben team hot, ook al ben ik 25 jaar, ben 28. Maar als ik een papieren versie kan hebben, zoals een treinticket of dergelijke, heb ik dat liever. Want je weet nooit wat, of je gsm platvalt, slechte verbinding of geen verbinding, zoals op treinen. Je weet maar nooit. Dus geef mij toch maar een papieren versie als het kan. Ook al neem ik enkel de trein en ga ik zelden op concerten gaan. Dus,
1: oké.
3: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Nee, dat is duidelijk. Rosie, dankjewel voor jouw bijdrage. Dan is er ook Ron uit Heist op den Berg, die hangt aan de lijn. Goedenavond.
4: Goedenavond, Ulrike.
1: Ben jij team hot of team cold?
4: Ik ben team hot. Ik heb enkele jaren geleden... Heb ik

0: te nemen naar Athene. Natuurlijk was dat wel een dure affaire, maar die zijn me achteraf dan terugkomen halen met een taxi op de luchthaven.
1: Amai. Maar en wat was er dan mis met jou? Met die link of met jouw gsm? Dat heb je dan wel kunnen oplossen?
0: Ja, achteraf wel. Dus maar op dat moment niet. En ja, sindsdien heb ik zoiets van, ik print ze af, dat ik zeker de tickets heb.
1: Dat snap ik. En je hebt ook een printer thuis, daardoor?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk speciaal nog een extra printer voor gekocht. Want de mijne was geen kapot. Ja. Meestal print ik af op mijn werk.
1: Ja.
0: Nu had ik zoiets van, die moet ik zeker kunnen daar doen.
1: Ja. Het is een goede campagne hier wel voor de printermaatschappijen van deze wereld of de printerwinkels. Die gaan nu heel content zijn dat jij dat hier aan het aanprijzen bent. Maar je bent niet de enige. Ik stel voor dat we eens kijken naar het resultaat.
2: Hot or cold? De thermometer zegt...
1: Hot en het is overduidelijk, ja. Ik dacht nu zelf rond dat het echt minder duidelijk ging zijn, zo meer 50-50, maar de Q-luisteraars, allemaal verknocht aan de printer. Of ja, toch kiezen voor die zekerheid, ja.
0: Ik begrijp het wel een beetje. Digitaal is goed, totdat het niet werkt. Hè. En
1: dat
0: dan
1: is...
0: zit je natuurlijk met je handen in je haar. Hè.
1: Dan
0: en,
1: zit je daar, ja.
0: Een papieren document, dat kun je altijd voorleggen. Dus dat, ja...
1: Dat is waar. Als je niet kwijtgeraakt onderweg natuurlijk, want dat heb ik ook al eens voor gehad.
0: Dat is een andere ding, hè.
1: Dat is een andere. Dat is ook waar.
0: Dat kun je ook, hè.
1: Kan ook. Ron, merci voor je bijdrage. Fijne avond nog. Tada.
0: Ja,

0: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Goedenavond, 7 uur nieuws, hoor je van Bart.
2: Goedenavond.
1: Touroperator TUI annuleert alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten.
3: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaar. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
1: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkel pand, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was daarbij even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij van een dag eerder. En het is meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
4: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is super knap en geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar dat is toch direct een pittige ritme. Vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
1: De Slovaak Lukas Kubis werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland.
5: En onderweg zijn er momenteel twee vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten. Een hele serieuze file richting Brussel op de E40. Reken daar 1 uur en 3 kwartier extra tussen Wetteren en Afleghem. Daar is een ongeval gebeurd, dus opletten daar als je er moet zijn op de E40 richting Brussel. En richting Gent is het ook aanschuiven op de E40. 6 minuten erbij daar tussen Afleghem en Aalst. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten momenteel. En ondanks de file...
6: Aftersun, Liam van Haverbeke.
5: Is het een beautiful day? En dat heb je geweten, want Jelly

0: geen angst te hebben en van elk moment genieten. Dat is de boodschap van Joel Corey en Tom Grennan in deze Lionheart. En overal genoten hebben vandaag, hè, want daarnet Judith op het terras van ons Q Beach House. Moest je het gemist hebben, het klonk zo. I'd love to be in love. Een geweldig zonnig optreden en deze mooie dag is nog lang niet voorbij. Want straks geef ik tickets weg voor de Q-première van Spider-Man komend weekend. Ik nodig je ook nog uit op de leukste drink van deze zomer. En natuurlijk de maximum hits van Q, die kom je tegemoet met zometeen Dua Lipa. Maar eerst...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van de heren van Bazaar. Dit is Ooit komt er een dag.

0: klinkt natuurlijk als een artiestennaam, hè, Dua Lipa. Maar het is dus haar echte naam. Ze heeft daar niets aan veranderd. Ze is gewoon echt zo geboren. Vind ik heel cool. Zometeen een man die ook geen artiestennaam nodig heeft natuurlijk. Hij heeft wel zijn naam een klein beetje ingekort. Normaal is namelijk Berre van den Bussen. Maar nu is het dus gewoon Berre. Komt eraan.
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh,

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1+1 gratis.

Meer dan 20 jaar hebben we erop moeten wachten. Maar over een kleine maand is het zover. Hè? Nieuwe muziek van Destiny's Child met dus ook deze Beyoncé. Het worden 15 remixen, las ik vandaag, van nummers die al bestaan, maar die zo nog niet zijn uitgebracht. Dus we zijn heel benieuwd. Ja, ondertussen kabbelt deze hete woensdag voort. Stefanie uit Ongeren stuurt: goedenavond, Liam. Ik ben aan het genieten van Q-Music, dat is heel fijn. En Lucas die gaat de barbecue nog even testen, stuurt hij. Ja, maar ja, dat is belangrijk, ik snap het. Dus hoe gaat het vandaag eraan toe? Dat mag je altijd doorsturen in de Q-app. Maar nog beter is hoe morgen klinkt voor jou, want dat komen we zo meteen te weten.

de koelte van een cinemazaal is welkom op dagen als deze natuurlijk. Zometeen ga ik je waarschijnlijk blij maken, want je kan tickets winnen voor Spider-Man, de nieuwe film. Iets voor 9 uur. Ona stuurde al in de Q-app. Wij willen de Spider-Man tickets. Ja, nog even wachten. Iets voor een 8 uur liever. En ondertussen is het 7:30 op de klok en het is rustig onderweg buiten op één plek op de E40 richting Brussel. Daar is het 1:50 aanschuiven nog tussen Wetteren en Afleghem door een ongeval, dus opletten daar. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je wel minder dan 5 minuten.

0: Oscar and the Wolf, Angel Face. Vandaag klinkt in mijn hoofd zo. Ja, zo'n beetje wegdromen. Alsof je op een tropisch eiland zit met een lekkere cocktail met deze temperaturen. Maar dat doet er niet toe, want de vraag is natuurlijk, hoe klinkt morgen? Ja, dat is de vraag zo meteen en dan mag je ook al even beantwoorden door gewoon jouw plannen door te sturen in de vorm van een spraakberichtje in de Q-app. Dus gewoon, morgen ga ik om een bepaald uur dit of dat doen. Ik ga bijvoorbeeld morgen, echt waar, om 2 uur naar de tandarts. Niet speciaal door gewoon een routinecontrole. Maar wat staat er op jouw planning? Laat maar weten tijdens David Guetta en J-Lo.
1: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: De

0: Kings of Leon met You Somebody blijft toch een heerlijke schijnen.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, voor elke uiteinde klinkt morgen zo.
2: Morgen gaan wij om 10 uur naar de Efteling.
0: Jepla, de Efteling, superleuk. Ik ga eerlijk bekennen, ik ben er nog nooit geweest. Dus heel veel plezier daar, Elke. Laat even weten hoe dat was dan, hè. Ona, die heeft ook fijne plannen.
3: Ik ga morgen met mijn papa en mijn kleine zus naar Rozebroeken. En voor de rest gewoon chillen.
0: Chillen. Ah ja, dat is Gent, hè, Rozebroeken. Dat is een zwemparadijs. Heel fijn. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, Marlene uit Heusden-Zolder.
4: Goedenavond, Liam.
0: Hoe klinkt morgen bij jou?
4: Ja, ik ga morgen verder werken aan mijn voorbereidingen voor ons huwelijk op 22 augustus.
0: Oh, proficiat. Dat is al dichtbij, hè, 22 augustus.
4: Ja, ja, het begint heel erg af te korten.
0: En wat moet er nog allemaal gebeuren?
4: De boekjes voor onze kerk, voor de viering moet ik afmaken. Nog een beetje mijn decoratie checken of ik alles in orde heb. Ja, en zo nog een hele to-do-list eigenlijk. Maar het begint stil aan klaar te raken.
0: Oh, dat is goed. En het is nog in de kerk. Ik vind het altijd wel zo romantisch.
4: Ja, ja, daarom. Dat wou ik graag. Allee, ja, ik het nog.
0: En is het de eerste keer dat je gaat trouwen? Allee, ik moet dat vragen natuurlijk tegenwoordig.
4: Ja, ja. Ja, het is de eerste keer, inderdaad. Het is wel mooi. Ik heb er altijd van gedroomd.
0: Ja, de eerste en de laatste keer, hè. We gaan het zo zeggen. 20 augustus, zeg je. Hoeveel mensen gaan er aanwezig zijn?
4: Een 130-tal.
0: Oeh, amai, wordt een stevig feestje.
4: Ja, ja, zeker.
0: Oké, maar dan ga ik u niet lang lastigvallen. Dat jij vroeg in uw bedje kunt vandaag, zodat morgen een productieve dag wordt. Wat denkt u?
4: Ja, dat is supergoed.
0: Goed. En stuur dat ook even door in de Q-app hoe dat is geweest, hè, trouw.
4: Ah ja, dat ga ik zeker doen. Dank u wel.
0: Nu al onze gelukswensen. Fijne avond nog, hè.
4: Ja, voor jullie ook.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Over genieten van een zorgeloos leven of een trouw, dat kan ook natuurlijk. Marshmallow en Another Drink.

berichtje van Noah uit Buggenhout. Ze zegt, wat Liam, ben je nog nooit naar de Efteling geweest? Ja, nee, sorry, ik ben daar nog nooit geraakt gewoon. I hate that it's true. Oké, dat is overdreven, maar zo zou Team Lewis het zeggen.

0: Yep, de rumors die zijn true. Want jij kan deze zaterdag afkoelen in de bioscoop, want ik geef nog heel de week lang kaarten weg voor de Q-première van de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Ja, de Q-première, dat houdt dus in dat alles erop en eraan is. Hè. Eerst kom je hier een drankje doen in een beachhouse, dan gaan we met z'n allen naar de Kinepolis hier in Oostende. Vandaag kan jij erbij zijn dankzij Milo, dat is natuurlijk de zanger van deze.
1: Hey, ik ben Milo en ik kan af en toe bang zijn om mensen die heel dicht bij mij staan, om die te verliezen. Maar ben ik ook bang van spinnen?
0: Is Milo volgens jou bang van spinnen of niet? Bij een juist antwoord maak je kans op een duo-ticket voor de Q-première van dus die nieuwe Spider-Man. Gewoon ja of nee sturen in de Q-app.

0: Goedenavond, 1 over 8. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Touroperator TUI annuleert alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies liever opnieuw richting die landen. Door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten is dat.
3: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie. In het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
2: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Verschillende vrouwen hebben de Amerikaanse muzikant en acteur Jared Leto beschuldigd van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is te zien in een documentaire van de BBC. De beschuldigingen gaan over gebeurtenissen tussen 2002 en 2016. Sommige van hen waren ook minderjarig op het moment van de feiten. Leto zelf ontkent de feiten. En het is meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
4: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap en geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige ritme. Vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
2: De Slovaak Lukas Kubis werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig vandaag en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland.
0: En onderweg staat er 1 file momenteel. Het is wel een serieuze richting Brussel op de E40. 1 uur en 3 kwartier extra rekenen tussen Wetteren en Aflegem. Dat komt daardoor een ongeval. Dus opletten daar op de E40 richting Brussel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je gelukkig wel minder dan 5 minuten.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Heeft Milo een angst voor spinnen of niet? Jouw ja of nee kan zometeen tickets voor de Q-première van Spider-Man opleveren. Stuur maar door.

0: De nieuwe van Bruno Mars is trouwens ook een artiestennaam. Hij gaat door het leven als Peter Gene Hernandez. Maar Bruno Mars is dus een pak beter. En nu de vraag, is Milo bang voor spinnen of niet? Ja, je kon sturen of hij al dan niet bang is van spinnen. Als je het juist hebt, dan maak je kans voor een ticket voor die Q-première van Spider-Man Brand New Day. En dat is nu zaterdag, dat is toevallig ook de International Spider-Man Day. Hoe mooi kan het soms zijn? Maar de vraag is natuurlijk, krijg jij die ticket of niet? Wel, dit is het antwoord van deze man.
1: Hey, Milo hier. Ik heb vorig jaar voor het eerst, ik was gaan kamperen en daar waren een aantal vogelspinnen die we daar zagen. Dus de tarantulas, dat zijn toch wat de meest angstaanjagende in der spinnen. En ik moet zeggen dat ik nog steeds niet bang ben van spinnen, ondanks die ontmoeting.
0: Aha. Hij probeerde ons op het verkeerde been te zetten, maar Milo is dus niet bang van spinnen, dacht ik wel. Stoere kerel. En dus een proficiat aan Stefanie uit Tongeren. Jij bent erbij zaterdag, net zoals Jeffrey, Heidi, ook Gregory, Angelique, Noah, Myrthe, Mike, Seppe en Anthony. Hoe je die overwinning zometeen viert, dat is helemaal gelijk. Katy Perry, die doet het al brullend. Helemaal prima, maar ook slecht voor de stem natuurlijk. Dit is

0: Het was een van de mooiere momenten afgelopen zomer. Daarnet deze live horen, Judith en I'd Love to Be in Love. Je kan de volledige versie trouwens van het nummer terugkijken op onze socials.
1: Zomerbiecht.
0: Maar wat kan er dan weer beter aan de zomer? Ja, wat vind jij soms echt eens ambetant? Misschien wel op zo'n warme dag als vandaag, dat je verschillende frustraties hebt, dat kan. Gisteren was er zo bijvoorbeeld Nathalie uit Menen met haar zomerbiecht.
2: Werken in een uniform met het warm weer. Ik werk in de gevangenis. Een lange broek, donkerblauw en een dikke polo of ja, een hemd.
0: Ja, lijkt me inderdaad best lastig op een dag als vandaag werken in een uniform. Maar vandaag een nieuwe zomerbiecht, een nieuwe kans. Wat is die van jou? Laat maar weten in de Q-app.
1: De Q-party barst weer los.

0: love yourself. De wijze lessen van JB en Mr. Ed Sheeran.
1: Zomerbiecht.
0: Ja, biechten geblazen. Wat zijn jouw zomerse frustraties? Goedenavond, dag Arno uit Anegem.
2: Dag Liam.
0: Wat is jouw zomerbiecht?
2: Goh, mijn zomerfrustratie is vooral, ik ben buschauffeur bij de ondernemer van de lijn. Wij rijden met elektrische bussen, die hebben zo een hele leuke klikraampjes.
0: Ja.
2: En zoals vandaag bij een 35 graden reed ik rond met airco, het was maar 20 graden in mijn bus. En dan heb je zo'n die reizigers die toch die klikraampjes opentrekken.
0: Ah, ja.
2: Resultaat, alle koude lucht gaat naar buiten. Ze komen na een kwartier zagen van chauffeur, het is wel warm in uw bus. Ja. Als de kliknaam lopen wordt getrokken, ja, dan heeft het geen nut eigenlijk dat de airco aanstaat, want dat is heel veel verlies op rijbereik.
0: Ja, dat snap ik. Ik voel ook de frustratie in uw stem, Arno. Begrijpelijk. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik denk dat ik het ook ooit wel nog heb gedaan. Zo die raampjes openzetten in de bus. Dat is gewoon instinctief, denk ik, dat je dat doet. Maar dat is inderdaad heel frustrerend voor u als chauffeur, natuurlijk.
2: Ja, wel. Ik zei het, we hebben zo'n dienstplan op lijn 95 Sint-Lorijns naar Zelzaten.
0: Uh-huh.
2: We hebben op zondag een dienst dat we 8 keer over en weer rijden. Ik heb dat overlaat gedaan zonder airco. En ik had nog 40% over. Nu, met de zomer, is het met airco. Als ze dan die klikraampjes opentrekken, staat de airco op volle bak. En hebben we soms maar 20% niet meer over.
0: Ja, ja.
2: Dat kan soms schelen 150 kilometer rijbereik.
0: Nu even als nerd dan gewoon in de technologie. Hoeveel rijbereik heb je eigenlijk met zo'n bus?
2: Dat hangt er eigenlijk vanaf. Meestal hebben we met onze elektrische e-citaro van Mercedes een rijbereik tussen de 405 en 550 kilometer rijbereik.
0: Mooi.
2: Het is mij gelukt vorige week om te vertrekken met een e-citaro met een rijbereik van 412 kilometer rijbereik. En bij binnenkomst had ik nog 249 rijbereik over na 270 kilometer in dienst te hebben gereden.
0: Oké, dat is duidelijk. Het doet mij wel een klein beetje denken, jouw verhaal Arno, aan zo het lichtje dat je vroeger ook niet mocht aanstoppen in de auto als je van achter zat bij je mama of papa. Dan werden die ook altijd kwaad. Bij deze ga ik ook nooit meer het ruitje open doen op de bus. Ik begrijp het helemaal. Is het anders wel een leuke job, buschauffeur?
2: Dat is de leukste job dat ik heb. En ik heb ook heel leuke collega's, dus...
0: Nou, dat maakt veel goed, hè. Dan wens ik je nog heel veel veilige kilometers. En bij deze zijn we allemaal gewaarschuwd. Geen raampjes openen in de bus van Arno. Fijne avond nog, hè, maat.
2: Ja, voor u ook.
0: Yo.

Forever Young van DJ-licious en de man die niet bang is. Just remember, we're forever young. Voor spinnen, dat hebben we vandaag geleerd, Milo. Daarmee is het 8:30 op de klok. Een hele fijne avond. Superleuk dat je luistert naar Q-Music. Als je dat doet vanuit de auto, dan is de kans groot dat je dat doet van op de E40 richting Brussel. Want daar staat een serieuze file. Een uur en 40 minuten extra daar tussen Wetteren en Afleghem. Maar sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: het nummer dat volgens mij is gemaakt voor bij dit weer. George Ezra en Shotgun tovert onmiddellijk een lach op je gezicht. En daarvoor hoorde je ook Shakira en Burna Boy met Die Die, de nummer 1 in de Q-top 40. De zomer die is bijna... 1-2, net zoals deze week natuurlijk, maar niet getreurd. Het is nog een dikke maand zomervakantie. En het einde van de zomer is zeker en vast ook iets om naar uit te kijken. Want op 28 augustus toveren we het Q Beach House hier om voor de Q After Sun drink. Ja, dat wil zeggen gratis drankjes, de allerbeste vibes. En jij kan daar ook gewoon bij zijn dankzij.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Het principe is heel eenvoudig. Noem zo meteen binnen de 20 seconden tijd 10 dingen in een bepaalde zomerse categorie. Dat klinkt simpel. Tot de timer begint te tikken, want 20 seconden gaat heel snel. Wil jij zo meteen meespelen en wil je dus met andere woorden hier langskomen in het Q Beach House gratis en voor niets op 28 augustus? Stuur dan nu 10 dingen, dus letterlijk de woorden 10 dingen door in de Q-app. En dan speel jij zo meteen misschien wel mee.
2: It's
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
5: Q Music Maximum. Maximum Hits.

0: een onverwachts maar heerlijk duo, Miles Smith en Niall Horan.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, dag Caroline uit Olen.
2: Dag Liam.
0: Hoe ga jij het einde van de zomer vieren? Heb je daar al een idee van?
2: Nee, niet direct. Ja, op Ibiza zou heel fijn zijn.
0: Ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Ja, je bent sowieso welkom. Maar je kan natuurlijk specifiek ook komen naar onze Q After Sun drink dit jaar. Dat is een beetje de drink. Ik zeg altijd tegen een beetje uit de hand gelopen babyborrel gaat het worden. Dus veel muziek, leuke vibe en natuurlijk de lekkere drankjes die je gratis en voor iets krijgt. Ben je wel een fan van het goede leven, Caroline?
2: Ja, toch wel. Dankje doen, Robert Tresser. Dat is
0: heerlijk, hè?
2: Ja.
0: Dat is top. Het principe is heel simpel. Jij krijgt zometeen van mij een categorie, beste Caroline. Als je daar binnen 10 dingen opnoemt, dus van die categorie in 20 seconden tijd, dan schrijf ik jouw naam samen met die van een plus one op onze gastenlijst. Ja. Dat is het. De categorie van vandaag die heeft natuurlijk te maken met het weer, hè? Maar het is lekker warm. En dan is het leuk om af en toe eens in het water te plonzen. Dus, beste Caroline, vraag ik aan jou. Noem mij 10 watersporten binnen de 20 seconden.
2: Waterskiën, wakeboarden, zwemmen, stussen, kajakken, waterskiën, wakeboarden.
0: Je bent gestrand op 6. Doe me toch. Ja, duiken, snorkelen, kajakken, roeien, kanoën, reften. Er waren er wel nog een paar, maar helaas, ja, het moet komen, hè.
2: Ja, nee, ja. Moet
0: maar
2: sneller,
0: hè. Heel goed gespeeld en je bent natuurlijk sowieso welkom hier aan ons Q-Beach House. Maar het zal helaas niet voor de aftersun drink zijn, spijt mij.
2: Ja, jammer.
0: Maar goed, je kunt wel eens een terrasje doen. Fijne avond nog, heb je om mee te spelen, hè.
2: Dankjewel, bye bye.
0: Dag.

0: de Pyroman, Alicia Keys, Girl on Fire.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze overleefde een repeat of niet vorige week en daar ben ik heel blij om. Alesso en One Republic met In Your Eyes.

met de Never Gonna Not Dance Again. So let the music play till the end. Ja, dus dan wil ze eigenlijk wel nog dansen, hè? Never Gonna Not Dance Again. Ja, te zeggen weet. Onze ochtendvrienden Maarten en Dorothee die hebben vakantie deze zomer, maar je hoeft ze helemaal niet te missen, want je kan ze eigenlijk nog de hele zomer lang horen. Hoe precies, dat vertel ik je na Jupiler Raiti. Ja, dat is mijn versie van deze Stella Lefty.

0: Goedenavond. 9 uur nieuws krijgen van Bart.
1: Goedenavond.
2: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nogthans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. En ook de Belgische voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt collega Jarno Berto.
3: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's. Of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
2: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland.
0: En onderweg is er 1 file gemeld momenteel op de Vlaamse snelwegen. Richting Brussel staat die op de E40. Het is een serieuze 1 uur en 25 minuten extra tussen Wetteren en Afligem. Dat komt daardoor een vrachtwagen die zijn lading slachtafval is verloren. Dus misschien ook uw neus dichtknijpen als je daar moet passeren. Op een andere plek gaat het vlotter en staat er geen file.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Praatjes, vullige gaatjes, maar Another N54 Ultra doen dat wel met Talk to You. Een

0: De ene is een object dat door de ruimte raast. De andere klinkt als een soort lekkere puddingtaart, vind ik. Meteor en Fleming niet nodig. Wel, we hebben ze eigenlijk wel nodig, hè? Maar ja, ze genieten natuurlijk van een welverdiende vakantie. Ik heb het over Maarten en Dorothee. Maar ook goed nieuws, want 1. Robbe Petitjean, QDJ, die houdt je nog heel de zomer lang gezelschap in de ochtend. En 2. Je hoeft ze eigenlijk ook helemaal niet te missen, want via je favoriete podcast-app kan je ze gewoon altijd horen met het nieuwe seizoen van de podcast.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over...
0: Siska Scooters. Ja, dat is de nieuwe aflevering. Die komt morgen in je favoriete podcast-app. En onze Maarten en Siska die staan ook regelmatig samen aan de schoolpoort, blijkbaar.
2: Babbelen jullie vaak met elkaar aan de schoolpoort eigenlijk? Als jullie elkaar zien.
3: We hebben geen ruimte.
2: Zijn jullie besties daar of niet?
4: Maarten is altijd... Ik vind dat altijd... Ik ken dat natuurlijk van vroeger. Dit is ja, cassé, hè. Daar schiet niets van. Maar om 4 uur voor de dood, hè.
2: Ja, inderdaad. Dan
4: ik heb gisteren heb ik nog gevraagd, Savan, ik zeg, kom aan, nog een paar weken, je zet ervan
3: af. Ja, dat is waar, ja.
4: Want je staat zo. Dus jij moet vertellen hoe dat ik sta.
2: Ja, levensloos voor zich uit.
4: Zo staat hij en dan denkt hij, oké, 3 kinderen bij je.
3: Meestal ben ik er één kwijt. Meestal de middelste ben ik kwijt.
0: Oh ja, ik zie het al voor mij. Ja, wilde Maarten, man. Met 3 kinderen. Luister kan dus in de podcast-app. En dit is Daddy Swift.

0: Niet alleen Rihanna, maar ik zou ook heel graag hebben dat je blijft, want je mag namelijk zometeen je ongezouten mening geven over nieuwe muziek bij Q.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

Water Under the Bridge. Repeat of niet? Ja, het is al de 9e passage, geloof ik, van De Bauza. Niet met hun hit Magnetic natuurlijk, wel met de nieuwe Lose Myself. Wel alvast even een kleine heads-up. Ja, ik heb een beetje onder mijn voeten gekregen. Want gisteren zei ik dat we ze eigenlijk moeten repeaten uit een soort van beleefdheid. Want zoals je weet, vrijdag komt De Bauza hier live optreden aan het Q Beach House. Omdat er een sunsetconcert is. En anders vind ik dat zo onbeleefd. Als wij die mannen net hebben geniet natuurlijk in Repeat of Niet. En die staan hier dan op dat podium dat nummer te zingen. Dat niet, ja, dat we niet willen horen. Dat is gênant. Maar blijkbaar is dat dus ja, niet zo neutraal, mag ik dat niet zeggen. Dus gewoon uw goesting doen, denk ik dan. Laat me weten wat jij er oprecht van denkt van De Bauza. Een niet, een repeat, maakt allemaal niet uit. Stuur gewoon nu een niet of een repeat in de Q-app. En zeg er ook bij even bij.

0: Lose Myself, de nieuwe van de Bowser.
1: Repeat of niet?
0: Maar ga je er ook helemaal op los? Dat is de vraag. Betty uit Zottegem die stuurt: repeat, Liam, ik ben weer aan het dansen in mijn living. Stefanie uit Tongeren zegt ook weer een repeat. Net zoals Gregory uit Oostende. Hij zegt wel een neutrale repeat. Dat is mooi. Ook Delphine stuurt nog een repeat. En nog heel veel repeaten. Ik ben blij, ik moet het denk ik niet zeggen, maar het nummer gaat morgen door naar de 10e en laatste keer al in Repeat of Niet bij onze sympathico Matthias van den Bulke. Darling.

Alex Warren. En Before You Leave Me, daarmee is het 9:30 op de klok. Een heel fijne avond. Richting Brussel moet je momenteel aanschuiven op de Vlaamse snelwegen. Op de E40 om precies te zijn, 1:20 extra tussen Wetteren en Aalst. Dat komt daarom dat er een vrachtwagen zijn lading is verloren. Dus dat gaat daar ook wel nog even duren, vrees ik. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je wel minder dan 5 minuten.

0: Hij maakt zich naar Tomorrowland op voor de Lokerse feesten komend weekend. Felix de Late, ofwel Lost Frequencies, met zijn nieuwe Live It All. Ken je zo dat gevoel? Dat het thuis helemaal stil is. Iedereen slaapt. En jij staat zo nog even bij het open raam of op je balkon of in de tuin. Met een glas water in de hand. De koele nachtlucht komt je tegemoet. En je ziet, ja, beneden op straat helemaal niemand. Geen verkeer. Geen bliepjes van je telefoon. Helemaal niets. Gewoon jij en 2 minuten waarin de wereld precies even op pauze lijkt te staan.
1: De Late Night Track.
0: Wel, jij mag voor dat moment de soundtrack leveren zometeen, ofwel dus onze Late Night Track bepalen. Een nummer dat bij het moment past van deze hete, zwoele zomeravond. Stuur maar jouw idee door in de Q-app, dan draai ik hem.

0: prachtig is ons ondergang bezig. In Oostende. Op de tonen van Jonas Blue en Malif, Edge of Desire.
1: The Late Night Track.
0: Goedenavond, Steven uit Lokeren.
2: Hey, goedenavond, Liam.
0: Is het een goede avond? Wat heb je gedaan zoal?
2: Ik heb vandaag eigenlijk heel dag thuis gewerkt en alles mooi dichtgehouden. Dat het eigenlijk heel cool bleef, maar wat wil zeggen een donkere dag gehad.
0: Ah ja, oh, dat is ook wel vervelend eigenlijk, hè?
2: Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant houdt het dan koel en dan is het ook wel aangenaam. Dat begint dat het heel warm is.
0: Dat is waar. En is het gelukt? Is het een beetje fris bij jullie?
2: Ja, het is redelijk cool gebleven. Ik denk 4,25 nog gebleven binnen. En nu is het aangenaam buiten. Dus, ja.
0: Daar kunnen wij van dromen. Ja, je kan misschien meekijken via de stream, maar wij zitten hier in een soort van serre op een verhoog. Het is hier lekker warm, laten we zeggen. Dus ik ben een klein beetje jaloers, Steven. Maar we gaan het uiteraard niet daarover hebben, maar wel over jouw late night track. Vertel, welke nummer wil jij horen?
2: Wel, ik heb gekozen voor Jason Mraz met I'm Yours. Ja, en dat heeft eigenlijk te maken met onze openingsdans, openingsnummer. Nou, dat is eigenlijk het is atypisch met ons huwelijksnummer. We zijn eigenlijk het gemeentehuis daarmee binnengewandeld. Maar iedereen al stond te wachten. Ja. Ja.
0: Amai, leuk! Dat is een heel...
2: 13 jaar geleden, maar toch.
0: Ja. 13 jaar geleden, zeg je, dus in 2013.
2: Ja, klopt.
0: Oh, kijk, maar dan gaan we jullie even terugnemen naar die prachtige dag. Onwaarschijnlijk die prachtige dag. We gaan genieten van Jason Mraz met I'm Yours. Ik vind het een geweldige keuze. Ik was het nummer helemaal vergeten, Steven.
2: Dank je. Ja, het is inderdaad een mooi nummer. Klopt helemaal.
0: Inderdaad. We gaan ervan genieten. Dat is goed. Fijne avond nog, hè.
2: Merci, hetzelfde. Bye bye.

Love on Hold van Lucas en Steve. En daarvoor onze late night track van deze avond. I'm Yours van Jason Mraz. Morgen een nieuwe late night track die jij kan kiezen om 9:15. Maar zometeen heb ik ook wel een toppertje. Allee, letterlijk dan, hè, want het is onze Q-topschijf die eraan komt van Chris Cross Amsterdam en Willy William na Olivia Dean met een zoekertje. Ja, zoals vroeger in de krant over The Man That She Needs.

ik kon niet anders, hè. Dan deze draaien aan een dag als deze natuurlijk. Calvin Harris en zijn Summer. En over Summer gesproken, de Q Summer Mix die bespringt je zo meteen na het nieuws van 10 uur. Want Dimitri Wouters mixt de schijnbaar soepele plaatjes moeiteloos aan elkaar. Als je trouwens onze Dimitri live aan het werk wil zien, hij verzorgt de afterparty nu vrijdag van ons sunsetconcert van Maxime en de Bauza. Ze beginnen eraan om 8 uur. Maar tot dan moet je het doen met de Summer Mix zometeen. En nu nog de sloddervos van dienst. Dat is deze Lola Young en

0: Goedenavond, 10 uur, nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nogthans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder nu op het matje roepen in het parlement. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbijl is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. En ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt collega Jarno Berto.
3: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
2: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland.
0: Laat maar komen en onderweg. Ja, staat er nog 1 file richting Brussel op de E40 tussen Wetteren en Aalst. Is het nog 55 minuten extra file. Dat komt daarom dat een vrachtwagen een deel van zijn lading is verloren. Een deel lading slachtafval. Het is aan het minderen de file, maar het zal waarschijnlijk nog even duren daar tussen Wetteren en Aalst. Sta je op een andere plek in de file, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
4: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Twitter, easytoys.be.
1: Dit is Q, het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief, omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. In Deurne bij Antwerpen heeft de politie 4 voertuigen in beslag genomen tijdens een trouwstoet. Oorzaak was gevaarlijk rijgedrag van de bestuurders. In 1 auto hingen tegelijkertijd zelfs 3 inzittenden uit de wagen, laat de politie weten. 1 bestuurder was ook onder de invloed van cannabis. Een andere aanwezige was illegaal in het land en werd gearresteerd. Experts van de VN trekken aan de alarmbel over de ebola-uitbraak in Congo. Omdat het aantal besmettingen er elke 20 dagen verdubbelt, willen ze dat er dringend meer hulp komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpgoederen, maar ook beschermingsmateriaal en medisch personeel. Intussen zijn er al meer dan 1400 mensen gestorven door het virus. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbijl is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
1: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Vermoedelijk blijft de E40 ter hoogte van Aalst en in de richting van Brussel nog even afgesloten. Deze namiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval en dat zorgde voor veel hinder. De resten drongen door tot in het asfalt en dat maakte het wegdek bijzonder glad. De reinigingswerken zijn nog altijd aan de gang. Je moet er de snelweg even verlaten. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. Amerikaans president Trump kondigt opnieuw harde aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Volgens Trump werden er afgelopen nacht raketten onderschept die Amerikaanse sites in het Midden-Oosten viseerden. Nu is het onze beurt om hen erg hard te raken, laat Trump weten. En goed nieuws voor de fans van Madonna, want de Queen of Pop komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Dat circuleerde al een paar dagen nadat ze er naar gehint had op sociale media. En het is nu bevestigd. Ze staat al zeker in de AFAS Live, een concertgebouw, op 1 augustus. En ze zou ook verschillende special guests meebrengen. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.